zus, het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat dat nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar? Nu al zin in.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek.
2: Radio Gelderland. I've heard people say that too much of anything.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is 1 persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland. Non-stop.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel. Michiel, hè? Ja, nee, ik zie je. Het is nog vroeg, hè? 7 uur. ANWB Verkeersinformatie bij Radio Gelderland. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een ongeluk gebeurd. Daar ontstaat op dit moment een file. De afrit is daar dicht. Hou het allemaal even in de gaten. Goedemorgen nogmaals. Het is zaterdag. Je bent er vroeg bij. Laten we samen zometeen even kijken naar het nieuws wat er bij ons op de site te vinden is. En dat doen we uiteraard met heel veel fijne muziek. Nou, als ik dan nog een kopje koffie van je mag doen, voor mij maar gewoon lekker zwart, draai ik in de tussentijd Fleetwood Mac voor je.
0: Zin in zaterdag.

ik vind het toch heel fijn dat je net de radio hebt aangezet op Radio Gelderland. We gaan je deze hele zaterdag fijn gezelschap houden. Laten we maar eens beginnen met een kop koffie en zometeen het laatste nieuws van de site van Radio en TV Gelderland en Omroep Gelderland en online. In ieder geval van ons hier praat ik je helemaal bij. Ga ik zometeen doen na Stevie Wonder en dit is Uptight, Everything's Alright.

Zometeen kun je op deze zaterdagochtend lekker meezingen met Justin de Wild. Hij komt er zo meteen aan met Cheerio. Maar eerst even het nieuws wat bij ons op de site te vinden is vandaag. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Zeeland. De auto met 4 mensen erin raakte gisteravond bij Westkapelle van de weg. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En spring niet zomaar in het water als je iemand ziet verdrinken, waarschuwt de Nijmeegse reddingsbrigade. De afgelopen maanden kwamen meerdere mensen om het leven toen ze een drenkeling probeerden te redden. Bel in zo'n situatie direct 112 en probeer vanaf de kant bijvoorbeeld een reddingsboei of touw naar de drenkeling te gooien. Vooral stromend water zoals de Waal kan door de sterke stroming levensgevaarlijk zijn. En Vitesse heeft door een rode kaart voor doelman Connor van den Berg de overwinning tegen RKC uit handen gegeven. Bij een 1-0 voorsprong kreeg Van den Berg rood nadat hij een tegenstander met zijn elleboog raakte. RKC kreeg ook een strafschop en maakte daaruit de 1-1. Van den Berg bood na zijn afloop zijn excuses aan en noemde zijn actie oliedom.

terug sta je bij het koffiezetapparaat. Je eerste kopje koffie van vandaag in te doen. En deze muziek op de radio van Gregory Abbott en Shake You Down. Zometeen gaan we terug naar 1963. We hebben de mooie plaat bij de dag. Er gebeurde wel iets rampzaligs wat met grote perfectie is uitgevoerd. Ik ga het je zometeen allemaal vertellen. Maar eerst is hier Barry White bij Radio Gelderland. En You See the Trouble in Me.

Die fijne lage stem van Barry White op de zaterdagochtend hier bij Radio Gelderland. En You See the Trouble with Me. Vandaag in 1963 vindt de grote treinroof plaats. Misschien weet je het nog, in de vroege ochtend werd in Engeland een posttrein van Glasgow naar Londen tot stilstand gebracht met een vervalst rood sein. De buit bedroeg ongeveer 2,3 miljoen pond, destijds een gigantisch bedrag. En treinmachinist Jack Mills werd bij de overval neergeslagen. Het verliep overigens verder helemaal geweldloos. En de grap was, want ik heb het hele verhaal even zitten lezen op een Engelse site, en daar staat dat die machinist zelfs weer wakker is gemaakt, want ze dachten, ze hadden het zo goed voorbereid, een van de overvallers die zou met die trein een stukje verderop rijden, waarbij het allemaal werd uitgeladen en over werd geladen in andere voertuigen. Maar dat lukte dus niet. De trein waarmee een van die overvallers is meegereden om te oefenen, zeg maar, die waren veel eenvoudiger. En dit was een hele ingewikkelde posttrein, dus uiteindelijk hebben ze die machinist weer wakker gemaakt en die heeft de rit weer een stukje voort moeten zetten. Het was een gigantische operatie, tot in de finesses was het voorbereid. Ik kan je zeker aanraden om dat verhaal eens een keer te lezen, want het is best wel een mooi en interessant verhaal. Ja, zeker als je een beetje geïnteresseerd bent in misdaad. Dat allemaal in 1963. Ja, daar hebben we natuurlijk ook een plaat bij de dag voor uitgekozen. Nou, er zijn best veel platen met Train erin. En Albert Hammond die had zoiets van, nou weet je, ik ben gewoon zelf die trein. Waarom ook niet, hè? Gaan we die gewoon voor je draaien. Heb je zelf ook een plaat bij de dag? Laat het even weten. Via de Omroep Gelderland app gaan we hem ook nog draaien.

Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Fascinerend duo vind ik het. En een leuk liedje. Repeat It. Het is bijna 7:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Gortel, gemeente Epe, is het nu slechts 6,9 graden. En in Altforst nu 12,2. Het weer in Gelderland dit weekend verloopt zonnig en warm, met temperaturen die vandaag al ruim boven de 25 graden komen. En morgen kan het lokaal tropisch warm worden, met weinig wind uit een westelijke richting. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vorig jaar 100 mensen in Nederland overleden door verdrinking, met de meeste slachtoffers in sloten, rivieren, kanalen of grachten. In de Waal zijn recentelijk meerdere personen omgekomen door verdrinking na reddingspogingen, wat volgens de Nijmeegse reddingsbrigade een zorgelijke trend is. In onze mooie provincie is het dit weekend van alles te doen. Zo wordt op het terrein van de Groene Heuvels in Ewijk de cultuur van Sierra Leone gevierd, met live optredens en activiteiten voor kinderen. En kun je in Zutphen voor het laatst dit weekend de World Press Photo 2026 tentoonstelling bekijken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB op de 28. Daar is een ongeluk gebeurd bij Wezep. De afrit is daar dicht. En laat de koffie maar lekker doorpruttelen. Dan zorg ik voor fijne muziek van onder andere Michael Bublé en Bruno Mars komt er zo meteen aan. En bovendien, over een minuutje of 20, dan praat ik je samen met Weerplaza helemaal bij over het

man die het altijd bijzonder goed doet op een bruiloftsfeestje. Dat is deze muziek heel erg geschikt voor. Het is 8:09 geworden bij Radio Gelderland. Het is vandaag internationale kattendag. Jazeker. Je kat mag je vandaag helemaal in het zonnetje zetten. Hoe is dat? En dan mag je natuurlijk ook een plaat bij verzinnen. Of heb jij een andere gebeurtenis met een plaat erbij die we moeten laten horen hier via Radio Gelderland? Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Dit is ABBA.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: dan ben je zo een beetje aan het meemijmeren zo op de muziek van Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Misschien ook wel een puzzeltje aan het maken. Dat kan natuurlijk, hè, zo'n mooie zaterdagbesteding. Wat ga je allemaal doen deze zaterdag? Ik heb nog wel wat leuks voor je. Er is vandaag en morgen trouwens kermis in Bemmel. Die staat dit teken dus helemaal in het weekend van de jaarlijkse kermis. Het Kinkelplein en het Wapenplein staan bomvol met attracties. Vandaag en morgen kan de kermis bezocht worden vanaf 1 uur vanmiddag tot een uurtje of 11 in de avond. En op beide dagen is er ook live muziek op het Wapenplein. Vandaag treedt de Osse volkszanger Jeffrey Heese op. Hij schreef de mega hit Cheerio voor Justin de Wild, zeker. En die scoorde daarmee een nummer 1 hit. En morgen dan staan Likke Fep en Henk Wijngaard op het podium. En voor de optredens kun je online een ticket kopen. Zometeen gaan we het weer uitgebreid doornemen. We gaan eens kijken wat er in de provincie allemaal wat ons te wachten staat. Het is nog niet zo gek warm, maar dat gaat veranderen zometeen.
1: Hallo Fred, ja. Hier is meneer De Groot. Ik moet u in verband met André Kuiper even attent maken op een paar knoppen op uw toestel.

0: Die is voor vanavond. Als je de kroeg in gaat, kun je lekker meezingen met André Hazes. En ik meen het bij Radio Gelderland. 8:09 is het geworden. We gaan naar Floris Lafebe van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: André, een hele goede morgen.
0: Ja, ik zit even te kijken in onze provincie in Wissel, hè, op de Veluwe, nu 9,4. In de gemeente Buren nu 14,1. Is toch wel iets warmer. En het gaat nog veel warmer worden. Maar het was toch best cool vannacht, hè?
1: Ja, het was uitermate fris voor de tijd van het jaar. Zelfs temperaturen op grondhoogte onder de 5 graden in Gelderland.
0: Zo.
1: En dat hebben we toch een tijdje niet meer gehad. Maar inmiddels ligt de temperatuur ruimschoots boven de 10 graden in het zuiden van de provincie. En er komt nog veel meer bij, want met veel zonneschijn en weinig wind uit het oosten loopt de temperatuur vanmiddag op naar zomerse waarde van 24 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden op de zandgronden van de Achterhoek.
0: En zit er nog een beetje een aangenaam windje bij, Floris?
1: Ja, de wind is zwak tot matig vandaag uit het oosten. In de kustgebieden waait er vandaag wel een verfrissend briesje vanaf zee. Maar in Gelderland is het met 27 graden gewoon niet al te warm. De zon schijnt flink en er trekken in de loop van de middag ook enkele sluierwolken over.
0: Kijk, dan kunnen we het daarmee doen. Voor het volgende uur nemen we dit weekend even door. Floris Lafebe van Weerplaza, dankjewel.

0: Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De La Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Michel, dankjewel. Goedemorgen. Ja, muziek onder het genot van een lekker kopje koffie, zou ik zeggen, deze zaterdagochtend. Zometeen neem ik ook met je door wat ik in de regionale dagbladen allemaal heb gevonden. En ik ben ook benieuwd welke plaat je bij deze dag wilt laten horen. Uiteraard met een mooie reden en dan draai ik hem straks misschien.
6: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij Juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes Bikes en onderdelen. Makers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
11: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
12: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Zin in Zaterdag.

Kim Wilde, Radio Gelderland en Love Blond. Ja, er is vandaag van alles te doen in onze mooie provincie. Ik zei het al. Ik kreeg een berichtje van Anne en ze schrijft... Goedemorgen André, via de Omroep Gelderland app trouwens. Vandaag en morgen is het Spikker Country Festival in muziekstad Zevenaar. Dus wie wil en kan, die mag zijn cowboyhoed opzetten... de laars aantrekken en line dance doen op het podium zelfs nog. Er zijn topbands te zien en voor jou trouwens nog een gezellige uitzending. Nou, dankjewel Anne. En leuk dat dus allemaal in Zevenaar allemaal vandaag is. Vandaag en morgen dus het Spikker Country Festival. Zullen we er iets leuks bij doen, gewoon iets verrassends. We draaien regelmatig Prince hier bij Radio Gelderland. Maar luister eens naar deze uitvoering van Purple Rain van Dwight Joachim.

Een mooi country-evenement vandaag in Zevenaar. En daarom draaiden we even deze van Dwight Joachim. En zijn uitvoering van Purple Rain. We gaan eens even kijken in de regionale dagbladen. Nou, daar heb ik het volgende voor je gevonden. Hogeschool Saxion stopt vanaf 1 september met TikTok vanwege de zorgen over de privacy en de invloed van het platform op jongeren. De hogeschool gebruikte TikTok vooral om toekomstige studenten een beeld te geven van studeren in Enschede. En Saxion vindt het dat het als onderwijsinstelling ook meer een voorbeeldfunctie heeft. De hogeschool trouwens gaat jongeren nu meer bereiken via Instagram, YouTube, Spotify en toepassingen met kunstmatige intelligentie. En in de glazen kiosk op het Jansplaats in Arnhem wordt vanaf half september het hele jaar door poffertjes verkocht. De nieuwe huurder is Poffertjes van Oma, een bedrijf met 60 jaar ervaring. En naast poffertjes komen er koffie, thee en chocolademelk en krijgt de kiosk ook een klein terras. Het pand stond namelijk de afgelopen maanden leeg. En zo'n 1600 nieuwe studenten doen vanaf 14 augustus mee aan de introductieweek in Wageningen. 6 dagen lang maken ze kennis met hun opleiding, de stad en het studentenleven. Op het programma staan onder meer sport, live muziek, een gezamenlijke maaltijd op de Gebbedijk en verschillende feesten. En de introductieweek eindigt op 19 augustus met het festival Breaking Ground.

Niets rijmt volgens Gilbert O'Sullivan. Nou, dat deed hij anders aardig zijn best voor. 9:09 is het geworden. Het is vandaag de internationale dag van de kat, mensen. Jazeker, zo'n fijn, ronkend beestje die af en toe ook gewoon eens op... Zo, ja, zo, die ook eens op hol kan slaan. Hou eens op, hoor, hè, zo. Ja, ja, ja, ook dat zijn katten, mensen. De cats, die zongen erover. En dat doen ze op een hele vrolijke manier.

Jezus, het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
5: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het nu 12,9 graden en in Maurik 15,6. Het weer in Gelderland dit weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag wordt het al ruim 25 graden. En morgen kan het lokaal tropisch warm worden. En hierbij staat er op beide dagen weinig wind uit een westelijke richting. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Meerdere personen zijn de afgelopen maanden verdronken in de Waal en recent overleed een Gelderse vrouw in de zee bij Callantsoog tijdens reddingspogingen. Frans van Laarschot van de Nijmeegse reddingsbrigade waarschuwt dat het instinctief helpen van drenkelingen levensgevaarlijk kan zijn. En Vitesse heeft een overwinning uit handen gegeven na een rode kaart voor doelman Conor van den Berg tegen RKC. Van den Berg verloor zijn zelfbeheersing na een incident met een tegenstander, wat leidde tot een strafschop en de gelijkmaker. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Zometeen gaan we het hebben over reenacting. Ja, dat zijn een heleboel acteurs die, ja, tijden die vervlogen zijn uitbeelden. Nou, wat er allemaal gebeurt, er vindt een mooi evenement vandaag en morgen plaats in onze provincie. En daar gaan we je zometeen helemaal over bijpraten.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Bij Intersport.

0: Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Zin in Zaterdag.

0: is... Shawn Mendes met Stitches bij Radio Gelderland. Vandaag en morgen staat in het teken van een bijzondere evenement in Zutphen. Er komen groepen uit verschillende tijdvakken samen om jou een beeld te geven hoe er werd geleefd in het verleden. Aan de telefoon heb ik Bianca van Dalen. Zij is voorzitter van de stichting Erve Eme. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er allemaal in Zutphen vandaag gebeuren?
1: Ja, we hebben een teken in het teken van Multiperiod. We zijn een vroeg middeleeuws archeologisch erf.
0: Mm-hmm.
1: En dit weekend komen er groepen vanaf de Kelten tot de late middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog, alles komt voorbij.
0: Ja, precies. Nou, dat is nogal een brede range aan mensen, om het maar zo te zeggen. Hoe gaat het dan met elkaar?
1: Ja, dat gaat hartstikke leuk. We hebben allerlei kampementen waar dan de groepen zich zelf in verblijven. En dan laten ze in die groepen hoe ze leefden in die periode zien.
0: Ja, want als mensen langskomen, wat kunnen ze dan precies verwachten als ze bij jullie het erf oplopen?
1: Nou ja, je waant je even in vroegere tijden. In elk kampement laat elke groep zien hoe ze leefden in die tijd. Dus alle gebruiken van die tijd en ambachten worden laten zien.
0: Mm-hmm. En mogen we ze ook vragen stellen?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Het zijn gewoon mensen waar je gewoon gezellig mee kan kletsen. Ja. En dat is, zo leer je ook nog eens wat hoe alles toen werkte. Dus dat is voor het educatieve aspect ook heel leuk.
0: Ja, precies. Hoeveel acteurs en actrices lopen daar rond?
1: Ja, nou, het zijn niet echt acteurs of actrices. Het zijn allemaal reenactors die als hobby zeg maar het levende geschiedenis hebben. Dus echt het tot leven brengen van geschiedenis. En ik denk dat we nou wel een man of 60 hebben dit weekend.
0: Oh, dat is een hele...
1: Dat is echt wel heel veel.
0: Ja, precies. Dat is een aardig aantal. Hoe laat begint het evenement?
1: We zijn zaterdag en zondag van 11 tot 5 open.
0: Kijk, en dan kun je dat allemaal in levende lijven, letterlijk, kun je dat allemaal gaan aanschouwen. Er wordt nog een kleine toegangsprijs gevraagd, hè?
1: Ja, we vragen €6 per persoon. Vanaf 4 jaar.
0: Precies. Ja, precies. En jongen onder de 3 jaar, die mogen dan gratis naar binnen. De geschiedenis van dichtbij beleven, dat kan. Het lekker dwalen door de eeuwen heen. Voor de mensen die jullie erf niet meteen weten te vinden, waar zitten jullie?
1: We zitten aan de Harenbergweg 1 in Zutphen.
0: De Harenbergweg 1 in Zutphen. Vandaag dus het Multiperiod evenement. Omdat er diverse tijdvakken voorbij komen. Hè? Dat is ook de reden dat jullie het zo genoemd hebben, neem ik aan.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Oké, nou, dat allemaal te bezichtigen en te bekijken en te bewonderen in Zutphen. Bianca, dankjewel en succes voor vandaag en morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Hoi.

0: Een van de platen die je veel hoort hier bij Radio Gelderland. Alex Warren en Passenger. Floris van Weerplaza. Floris, nou ja, goed, dat hadden we de vorige keer ook al. Floris Lafeber van Weerplaza, zo moet ik het zeggen.
1: Hij is een tongbreker inderdaad, hè?
0: Ja, precies, ja, dat blijkt wel weer. Ja, vandaag wordt het gewoon lekker, hè? 25 graden of zo, zoiets?
1: Ja, inderdaad. Een zomerse dag vandaag in de provincie Gelderland. Met 25 tot lokaal zelfs 27 graden in de Achterhoek. Flink wat ruimte voor de zon. In de loop van de middag schuiven er ook enkele dunne sluierwolken over. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Een prachtige zomerdag vandaag in onze provincie.
0: Ja, het wordt niet benauwd of zo met de wind?
1: Nee, het wordt niet benauwd. Er staat wel weinig wind uit het oosten. Hooguit kracht 2 of 3 uit het oosten. Maar uiteindelijk is het niet echt plakkerig buiten. De lucht is overwegend droog, omdat de wind dus vanaf een warm continent waait. Maar vanavond en vannacht blijft het ook nog lang warm. Vannacht temperaturen van een graadje of 15. Minder koud of minder fris dan voorgaande nachten. Maar nog steeds wel relatief fris voor de tijd van het jaar. En morgen wordt het dan behoorlijk warm, met veel zonneschijn, tropische temperaturen van 30 graden of nog wat meer.
0: Ja, en ook dan niet zo benauwd wederom?
1: Ja, dan zou het wel wat plakkeriger kunnen aanvoelen, hoor. Want de wind draait van oost naar west. En dan wordt er ook wat vochtigere lucht aangevoerd. Dus in de loop van de middag kan het wel wat broeierig aanvoelen in Gelderland.
0: Ja.
1: 30 graden, flink wat ruimte voor de zon, maar ook wat wolkenvelden die overtrekken morgenmiddag.
0: Nou, dat is eigenlijk best lekker. Zullen we dan over een uurtje de komende week even doornemen?
1: Gaan we doen, André.
0: Doen we dat, Floris. Tot straks, hè.
1: Tot straks, hè.

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez bij Radio Gelderland. Pa Olividarte. Er is een oogstdag in Appelterm, wilde ik nog even aan je vertellen, bij de Maaslanden daar. Vindt dat morgen allemaal plaats, de traditionele Maas en Waalse oogstdag. En tijdens deze dag kun je gratis de streekmarkt bezoeken. Lokale producten kun je daar kopen uiteraard. En verder vindt het NK Hooien daar plaats. En zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen. Uiteraard zijn er ook landbouwvoertuigen van toen en nu te zien. En die oogstdag die is morgen in Appelterm dus van 11 tot 5. Ja, en wat is nou het NK Hooien? We leggen het nog even uit. Ja. Ah, er komt de koe voorbij. Wacht even, we moeten het toch even uitleggen hoor. Ja, dat is aan de kant.
1: De teams gaan 2-on-2 met elkaar strijden. En de bedoeling is dat ze pakjes hooi laden op een wagen. En deze wagen moet ook nog hindernissen nemen. Dus het is wel zaak dat alles zo netjes mogelijk gestapeld wordt. En dan wie het eerste aan de andere kant van het parcours is. En uiteindelijk komt daar één winnaar uit.
2: Nou, hier met het hooilaaien is belangrijk dat je goed stapelt, dat er verband in zit. Dat het strak zit, zou ik maar zeggen. Ja, en dan moet dat goed komen.
0: Ja, zo simpel is het.

0: grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jennifer, dankjewel. Zometeen gaan we een duik nemen in de jaren 80. We hebben daar een heel fijn museum voor. En ik geef je daar graag een rondleiding. Het gaat over fastfood. Hoe ging dat in de jaren 80? Ik neem je straks mee. En natuurlijk fijne muziek. We dachten je zometeen van Supertramp.
6: NAMA. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek NAMA in Arnhem.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.
0: Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Zin in Zaterdag.

fijne, knapperige open haard. Een glaasje wijn erbij en dan deze van champagne en houbouders. Nou, doe mij maar gewoon een biertje en een paar fijne gitaren. Dat vind ik toch beter op de zaterdagochtend. Ja, toch? Pak er gewoon nog een bak koffie bij en geniet van de muziek van Radio Gelderland. Zometeen gaan we de deuren openen van ons museum van

0: Ben je ook tevreden met het weer op deze zaterdag? Nou, straks dan gaan we dat uitgebreid dus even doornemen. Ook voor de komende dagen met Weerplaza. Floris Lafeber zal dat met je doen. En een tevreden zaterdag zorgt ook met de Rolling Stones natuurlijk voor tevreden muziek. Satisfaction bij Radio Gelderland. Ja, het was de eerste gitaarriff die mijn zoon kon leren spelen. Ja. Zo heet hij inderdaad. Nou, ik ga je even naar wat anders meenemen. Open de deuren maar. Ja, het museum van de jaren 80. Ja, dit is hem, het museum. Het klinkt een beetje hol hier. Ja. Loop maar even mee naar boven. Dat is wel zo fijn. Ja, oké. In de tussentijd dat we even naar boven lopen, heb ik even een mooi intro-tekstje voor je. Want het aantal fastfoodzaken in Nederland is in bijna 20 jaar verdubbeld. Maar we gaan er juist minder vaak naartoe. Begin dit jaar telde ons land zo'n 19.500 verkooppunten voor een snelle hap. Terwijl grote ketens vorig jaar 10 miljoen bezoeken minder kregen. Fastfood en afvalmaaltijden zijn sinds 2020 ongeveer bijna met 40% duurder geworden en daardoor koken we vaker thuis. Opvallend genoeg groeit het aantal ambachtelijke ijssalons wel in 10 jaar tijd met bijna de helft. Volgens deskundigen komt dat door de beleving. Een ijsje voelt als een klein en betaalbaar verwenmoment. Juist die extra beleving ontbreekt vaak bij een steeds duurder wordende burger of pizza. Nou, van die fastfoodketens gaan we dus terug naar de jaren 80. 1987 om precies te zijn. Toen opende de eerste McDrive. Dat was in Zeist, in het midden van het land. Bij vliegbasis Soesterberg. En dat had een hele praktische reden.
1: Ik zou graag één grote bananenmilkshake willen. En één McFlurry KitKat.
2: Hier in Huis ter Heide voltrok ze de revolutie.
3: En kipnuggets.
4: 6 of 9.
3: 6 alsjeblieft, met zoetzure saus.
2: En die revolutie, die betrof eigenlijk een drive-thru restaurant.
5: Van oorsprong was de eerste McDrive in Amerika ontstaan. En dat was toen dicht bij een legerbasis. Die had je hier ook in Soesterberg. Daar was het handig, want de soldaten mochten niet in uniform een restaurant in. Toen kwam er een McDrive, kon je lekker in de auto blijven zitten.
6: Ah. Happy meal.
7: Ja, en appelsap en een cadeautje.
8: Dat was het.
9: Dank je wel.
10: Ze waren prachtig. De jaren 80.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Het is 9:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Bruchem is het nu 16,4 graden en in Doetinchem 18 graden rond. Het weer in Gelderland dit weekend verloopt zonnig en warm, met temperaturen die vandaag al de ruim 25 graden gaan bereiken. En morgen kan het lokaal tropisch warm worden met weinig wind uit een westelijke richting. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag afgelopen nacht dus zwaar gewond geraakt bij een val op de brugweg in Westervoort. Het slachtoffer raakte een stoeprand en werd na behandeling ter plaatse met een traumahelikopter naar het Radboud UMC gebracht. En de Graafschap opent zondag het seizoen uit tegen Helmond Sport, maar de selectie is nog niet compleet. Trainer Thomas Duivenvoorde benadrukt dat er nog versterkingen nodig zijn, ondanks dat er al 5 miljoen euro is verdiend met transfers. Dit en meer Gelders nieuws uiteraard vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Floris Lafeber, je hebt hem vanmorgen al een paar keer gehoord. Hij gaat je bijpraten over het weer van dit weekend en de komende week. En dat is natuurlijk vanuit Weerplaza. En we praten met Jan de Hoop. Als je aan het meekijken was via de webcam, hij heeft het koekje van de week binnengebracht. Een heerlijke ouderwetse bostonje. Ik ga even genieten. Draai ik in de tussentijd muziek van, nou, wat zullen we eens doen? Robert Palmer.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Dat laat hij even nu horen. Ja,
1: heel goed.
0: Ja, daar gaat hij hoor. We hebben nog even een Gelderse agendatip. Ter afkoeling, want er vindt een vlooienmarkt plaats in Duiven. Ik weet niet of je daar nou zo afgekoeld voor raakt, maar het is wel leuk. Morgen vindt dat plaats, een traditionele vlooienmarkt in deze plaats, aan de Horsterparklaan. De organisatie die belooft een markt vol met pomvol mooie spullen. Daarbij kan je denken aan woonaccessoires, maar ook een betaalbaar servies of een bijzondere jas. En je bent van harte welkom vanaf 9 uur in de ochtend tot een uurtje of 4 in de middag. Het parkeren kan gratis in de omgeving en de entree is 3,5 euro. En heb je kinderen tot 12 jaar, dat is mooi, die kunnen gratis naar binnen. Boom, boom.

0: met mij. Vrolijkheid ten top hier, hoor. Ja, dat was hem. Ik heb hem een keer live gezien. Nou, dat dak, dat gaat eraf, hoor, kan ik je melden. Als je nu de koffie al een beetje beu bent, misschien ga je straks even barbecuen. Dat kan natuurlijk, hè. Gaan we even aan Floris Lavebe vragen of dat het juiste dag is voor vandaag voor een barbecuetje, Floris, of niet?
1: Ja, zeker, André. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Het is een perfecte dag vandaag om je barbecue aan te steken. Want het is echt op en top zomerweer vandaag. Op dit moment is het al warm in de provincie met 20 graden of meer. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zomers met 25 tot lokaal 27 graden in de Achterhoek.
0: Maar het blijft ook een beetje warm vannacht, denk ik, hè?
1: Ja, het valt op zich wel mee. Afgelopen nacht was het behoorlijk frisjes voor de tijd van het jaar, met minima ruim onder de 7 graden. En vannacht wordt het wel iets warmer dan voorgaande nachten, met temperaturen tussen de 13 en 16 graden. Maar nog steeds niet heel broeierig buiten, denk ik.
0: Nou, dat is dan wel weer fijn. Hoe wordt het morgen?
1: Ja, morgen wordt het wel een stuk warmer dan vandaag. Het warmt heel snel op, onder invloed van een zuidelijke wind. Dan is het morgenmiddag alweer 30 of 31 graden plaatselijk in onze provincie. Opnieuw flink wat ruimte voor de zon. Wel drijven er iets meer middelbare en hoge wolkenvelden voorbij, waar de zon zo nu en dan schuil achter kan gaan. En morgen waait er ook iets meer wind dan vandaag uit het westen, met windkracht 3 of 4.
0: Ja, en blijft het dan zo warm de komende dagen?
1: Het blijft wel zomers. Maandag en dinsdag is er tijdelijk iets meer bewolking aanwezig, draait de wind naar het noordwesten en wordt er tijdelijk iets minder warme lucht aangevoerd. Maar met 25 of 26 graden op beide dagen is het nog steeds op en top zomerweer. Voor heel veel mensen gewoon aangenaam weer. Flink wat ruimte voor de zon, af en toe wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Waarna vervolgens vanaf woensdag weer een hele warme periode aanbreekt, waarin de temperatuur kan stijgen naar 30 graden of meer. En donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden.
0: Nou, dat is heel simpel. Gewoon even de korte broek uitwassen. Dan kunnen we de komende week er weer mee door. Floris Lavebe van Weerplaza, dankjewel.

0: Diddy Diddy bij Radio Gelderland. Nou, zometeen dan zitten ze er weer. Cindy en Jan, goedemorgen.
1: Ik hoor Orville Jokke weer.
2: Ja, hallo dan.
0: Ja, goedemorgen. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag?
1: Een beetje.
0: Nou, het begon al met een goed koekje, moet ik zeggen. Want ja. Ik heb van de week had ik de verjaardag van mijn vriendin. En die heeft Monsieur. Ja, dankjewel. Die heeft Monsieur-toetjes gemaakt. Oh, en dat was met dat bodempje van die bestonjekoek voor jou, Jan.
1: Ja, daar gaat het vocht in zitten. Doen wij met de appeltaart.
2: Dat is lekker.
0: Ja, super lekker.
1: Ja.
0: Over lekker gesproken, wat is de lekkere muziek en wat gaan jullie verder
1: aan? Oh, de muziek is ambachtelijk.
0: Ah, uiteraard.
1: Ja, uiteraard. Ja, als ik naar het lijstje kijk, dan denk ik. Oh. Mensen thuis die moeten klaar gaan zitten. We beginnen met Rock the Boat bijvoorbeeld van de Hughes
0: Corporation.
1: Die is al lekker.
2: Nicht schaukelen staat er dan altijd bij de Efteling bij de gondoletta. Ken je dat?
1: Ja, zeker.
2: Mag je niet schommelen?
1: Nee.
2: Dus je boot mag niet gerockt worden.
1: Maar ik schommel altijd wel een beetje. En is uit mijn zeezendertijd natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Daar hebben we het spel. We nemen de show even over, André. Het spel ontdekken op plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Maar ook hebben we het uitgebreide weer met Floris, hoorde ik geloof ik.
0: Ja, Floris Lafebe, ja zeker.
1: De hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is dus de bastonje.
2: Oh, de bastonje.
1: De bastonje. En met de schroothoop doen wij Cindy zo'n enorm plezier. Het is Imca Marina.
2: Maar Imca is leuk.
1: Ja, Imca is leuk.
2: Ik ga wel even koffie halen, maar Imca is wel leuk.
1: Ja, precies. Ik draai die plaat alleen dat ze dan koffie haalt. Hè?
2: Ja.
1: En de heerlijke, ik zei het al, ambachtelijk uitgekozen muziek. Allemaal straks tussen 12 en 2.
0: 10 en 12, toch?
1: 10 en 12.
0: Ik wou het zeggen, anders kun je heel veel bakken koffie nog gaan halen.
2: Jan zei vanmorgen nog tegen mij.
0: Ja,
2: het is een goede dag. Het is nog helemaal niks misgegaan.
0: Nee.
2: Nou, dit was de eerste. Ik zet er vast een streepje bij.
0: Okay,
2: ik ga turven weer.
0: Er wordt geturfd vandaag. Ja, heel goed. Veel plezier zo meteen.
1: Dank je.

0: Radio Gelderland. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Alweer je leesbril kwijt?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Het grootste assortiment leesbrillen. Grijp nu uw kans.
10: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust, en wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren.nl.
1: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en

0: het gevoel dat we een beetje in de weer gaan.
1: Ja, ik heb mijn pilletjes niet ingenomen tegen...
0: Ja, ik heb op zo'n zendschip gezeten ooit, hè?
1: Ja, maar dat is nog een groot schip.
0: Nou, nee hoor, was helemaal niet zo groot.
1: Nee, maar de laatste keer zat ik op een heel klein bootje.
0: Ja?
1: Dan gingen we snorkelen.
0: Oh, snorkelen,
1: en dan tegen de golven in.
0: Ja.
1: Nou, dan zie je groen en geel, hoor.
0: Ja, nee, ik had er nooit last van, gelukkig, van zeven.
1: Ik vroeg gewoon of ik even van de boot af mocht. Dat ik even mocht dobberen, want jongen. Maar wel een haai gezien.
0: Ach, kijk. Toch niet heel dichtbij, hoop ik.
1: Ja, onder ons door.
0: Oh,
1: maar dat had ik toen nog niet door. Ik dacht, oh, wat een bijzondere vis. En toen omschreef ik hem aan de schipper. Die zei, het was een shark.
0: Ze bijten.
1: Het was een lemon shark. Not a problem.
0: Oh, die had een schijfje citroen bij zich.
1: Ja, not a problem shark.
0: Goedemorgen, Gelderland. En ver naar buiten.
1: Ja.
0: Welkom bij de Hoop op Zaterdag.
1: Zeg, ik heb mijn fleurige blouseje aangedaan, want ik zie het vandaag een fleurige dag.
0: Ja, ja. Want morgen ben je jarig.
1: Ja. Ja.
0: Is dat zo'n leverworst bonkenkaas rond de tafel zit verjaardag?
1: Nee.
0: Die uren duurt.
1: Gisteren boodschapjes. Nee, bovendien, weet je, als je jarig bent in de vakantie...
0: Ja.
1: Dan is het altijd een petit comité.
0: Ja, je gaat midget golfen, begrijp ik.
1: Ja, dat doe ik vanmiddag met de kinderen en aanhang. En morgen heb ik dan heel veel mensen uitgenodigd. En dan komen er 10.
0: Ach, zo.
1: Dus maar dan wel gewoon lekker kaasjes. Maar dan wel goed, hè. Goede kaasjes, goede smeerseltjes. Ja,
0: je wordt opnieuw 39.
1: Gezelligheid, opnieuw 39. Ja.
0: De show, daar gaan we mee beginnen.
1: Ja, Jan, wat gaan we doen?
0: Nou, wat een vraag. Het spel Ontdek ons plekje met de prijs De Enige Echte De Hoop op Zaterdag. Mok, we hebben het uitgebreide weer. Nou, dat is, als je naar buiten kijkt, echt prachtig. De hoofdpunten van het nieuwste koekje van de week is de... Hey, pak hem even weg. Is... Herken je het geluid?
1: Bastogne.
0: Dat is Bastogne, het geluid van Bastogne. We hebben de Schroothoop, Imca Marina, Lira España.
1: Ja.
0: Ga je even koffie halen, denk ik. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: I Love the Little Things You Do. Dat was met Mariah Carey aan het Songfestival. 1964 werd tweede namens Engeland. Het is eigenlijk de Engelse Frank Sinatra.
1: Heb jij iets bij Koen dat je zegt dat is zo'n klein dingetje? En dat vind ik dan echt, oh, ja, daar kan ik van genieten.
0: Nou, dat heb ik met alles eigenlijk. Ik ben een enorme klefferdweil wat dat betreft. Als ik achter hem loop, dan ben ik verliefd op zijn oortjes. Dat soort dingen.
1: Wat lief.
0: Ja, het is, ja, na 46 jaar is dat toch prachtig. Ja, dat is prachtig. Dat is mooi.
1: Ja.
0: Straks het spelletje. Ook leuk.
1: Ja, ja, nou, mensen zitten er vast weer klaar voor.
0: Ontdek ons plekje. In de hoop op zaterdag nu eerst naar België. Hier is Soul Sister en The Way to Your Heart.

0: Soul Sister. And the way to your heart. Het is echt zo'n lekker zaterdagochtend plaatje als het mooi weer is.
1: En dat is het.
0: Dat is het zeker.
1: Het is ook een lekker plaatje, betref ik me nu, om even een versnelling te doen als je aan het hardlopen bent.
0: Oh, je hebt vanmorgen alweer volgens mij 11 kilometer gerend, hè?
1: Ja, en het ging goed vanmorgen. Ging gewoon
0: persoonlijke records gevestigd.
1: Ik hobbel, zo noem ik dat dan.
0: Nou.
1: Maar ik hobbelde wat harder dan de afgelopen weken.
0: Ja, ik vind je stoer hoor.
1: Ja, ik was echt. Ik was van mezelf gewoon dat ik denk, jeetje, ongekend.
0: Want hoe laat was het?
1: 6:15 begon.
0: Ach. Ja. Ik draaide me nog een keertje om.
1: Ja, maar anders ben ik niet op tijd hier.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar het dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag. Mok. En wie wil die niet? Vraag ik mij af.
1: Ja, misschien moeten we dat eens vragen aan de mensen.
0: Ja, ik denk de hele provincie als je ziet hoeveel mailtjes we krijgen. Dit zijn de aanwijzingen.
1: In 1312... ontving dit plekje van de graaf van Gelre stadsrechten.
0: De graaf zelf. Het stadje aan de Maas speelde in de middeleeuwen een rol van betekenis en werd zelfs lid van het belangrijke Hanzenverbond.
1: En dan de laatste voor dit moment. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de loop van de Maas gecorrigeerd. Ja, waardoor dit plekje een deel van Gelderland werd.
0: Ja, het hele gebied zelfs, ja.
1: Ja, is toch prachtig. Dus daarom is dit dus nu Gelderland.
0: Ja, ja. Ja. Mocht je het weten, mocht je nu al een Eureka-momentje hebben, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Beres, en misschien is het tijd als de afdeling Amsterdam, hè, waar de zon in de zee zakt.
1: En ik denk dat ze het rijmwoordenboek hebben gepakt, maar dat rijmwoordenboek ophield bij Tijdspijt.
0: Tijdspijt, ja. Maar goed, het is een gezellig en vrolijk plaatje.
1: Zeker.
0: Je had een avontuurtje morgen gepland, begrijp ik?
1: Ja, dat is zo leuk. Ik zit bij een fietsclub.
0: Ja.
1: Elke zondag met, ik noem dat ze mijn mannen, allemaal variërend tussen de 50 en de 84. Ja.
0: Jonge
1: Jan, Jan fietst ook mee en die fietst hartstikke goed nog. En dan mag je, net zoals je vroeger langs de klasse mocht, mag je dan bij de fietsclub de route van de dag uitkiezen.
0: En wat heb je gekozen?
1: Ik heb gekozen voor de route Jacobushof.
0: Jacobushof?
1: Jacobushof is een etablissement in Brabant, in Bokstol. En dat is eigenlijk, was het een boerderij. En die vrouw is toen begonnen om daar wat drankjes bij te doen. Nou, inmiddels is de boerderij bijzaak. Maar je zit dan eigenlijk in de koeienstal.
0: Oh.
1: Er zit wel een raam tussen.
0: Wel opgeruimd, neem ik
1: ja,
0: aan.
1: Ja, dan zit je naar de koeien te kijken. En, super leuk, super lief, super aardig.
0: Ja.
1: En daar gaan we dan morgen lekker naartoe. Dan ga ik een taartje trakteren, denk ik.
0: Nu vast een fijne dag.
2: Het koekje van de week.
0: Daar gaan we, het koekje van de week. Sommige mensen vinden dit een geweldige rubriek. Andere mensen vinden het verschrikkelijk.
1: Ja, en mensen willen het wel zien.
0: Ja, dit is het geluid van het koekje van deze week. De bastonjekoek.
1: Ja, ja.
0: Voldoende geluid, zo.
1: Ja.
0: We zijn buitengewoon benieuwd, want wij zitten dan aan de bastonjekoek. Wat jullie voor koekje hebben bij de koffie. Zit er een smaakje in de koffie? We willen foto's.
1: Ja, dat bastonjekoekje, daar hoort een uitgesproken kaneelsmaak in te zitten. Maar dat heb ik er nog nooit zo uitgehaald. Ik vind hem wel lekker, maar proef even of jij er... Hij is wel krokant, hè? Ja. Dat hoort ook. Kandij, iconisch.
0: Nee, kaneel.
1: Antwerpse bakker heeft hem trouwens bedacht.
0: Okay.
1: En hij heet bastonje omdat het in die omgeving wat heuvelachtig, een ruwe omgeving is. En het koekje heeft ook een ruw oppervlak.
0: Ja, dat zie ik. Ja. Nou, jouw koekjesberichten, je koffieberichten. Jan@gld.nl.
2: Het koekje van de week. Hey.

0: 500 calorieën per 100 gram, zie ik bij de bastonjekoek.
1: Ja, ik blijf er vanaf.
0: Sugar in the morning, dat was Elma Coogan.
1: Weet je wat ik zo leuk vind?
0: Wat zie jij
1: zo? Zij zingt altijd zo alsof ze aan het lachen is.
0: Ja, dat is
1: zo'n
0: leuk, hè? Ja,
1: sugar,
0: ja.
1: Dat vind ik leuk. Daar is toch vrolijk van?
0: Ja, en al heel lang geleden deed ze dat.
1: Ja.
0: Ja. Of heel lang geleden. Deze komt uit de jaren 70.
1: Soms wil je het gewoon even weten.
0: Starbuck. I got to know.

0: Vanuit een zonnig Arnhem is dit de Hoop op zaterdag. Met Starbuck en Got to Know. Hoe gaat het met inzendingen, Cindy?
1: Ja, heel goed. Tenminste, veel mensen die een poging wagen. En dat snap ik ook wel, want de prijs is natuurlijk ook wel...
0: gigantisch.
1: Kijk, we geven door de week geven we een elektrische fiets weg.
0: Ja,
1: dat is ook wel de moeite waard om zeker mee te doen. Maar wij hebben hem ook.
0: Wij hebben hem ook, zo is dat. En Willem Jachthuis denkt dat het Batenburg is. En Ineke Meijboom Graven. Je hebt ook al bij fouten.
1: Ja, Riet Walraven denkt Alem. En Margot Hedders denkt Zaltebommel.
0: Zaltebommel. Allemaal niet goed.
1: Allemaal niet goed.
0: Als je het wel weet, jan@gld.nl met je telefoonnummer. Tot de hoofdpunten van het nieuws Andorra. Hier is Colin Blunstone.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Het is 10:30 in Kerkdriel. Is het 17,5 in Culemborg. 20,7. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
10: Het weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag al ruim 25 graden. En morgen kan het zelfs tropisch warm worden. Weinig wind ook. Dat helpt natuurlijk niet in de warmte. Dan nog wat nieuwtjes. In Nederland zijn vorig jaar 100 mensen verdronken, waarbij meerdere slachtoffers omkwamen tijdens reddingspogingen. Nijmeegse reddingsbrigade waarschuwt dat het instinct om in het water te springen om iemand te redden levensgevaarlijk kan zijn. En de Doetinchemse teamleider van het Openbaar Ministerie, die 2 jaar cel kreeg voor het bezit en het verspreiden van kinderporno, werkte eerder jarenlang in het basisonderwijs, blijkt uit onderzoek van de Gelderlander. Hij had ruim 46.000 foto's van minderjarige jongens. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
14: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Tijdsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
16: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: John Travolta, You're the One That I Want. Je kwam helemaal los in die...
1: Ah, het is toch heerlijk dit.
0: Ja, echt een fantastische plaat. En John Travolta heeft er zoveel geld aan verdiend aan die films en die liedjes. Die heeft een eigen vliegtuig, een eigen landingsbaan.
1: Nou ja, ja. Heerlijk toch?
0: Ik heb een tuinpad.
1: Ja, ik zou eerder voor een helikopter kiezen. Lijkt me praktischer dan een vliegtuig.
0: Want je bent een helikoptermeisje.
1: Nou, dat ook weer niet. Maar ik denk, als ik dan moet kiezen, dan lijkt me een helikopter praktischer. Ja, ja, ja. Gewoon.
0: En het merkwaardige is dat iedereen in deze provincie en verder buiten blij is met een mok.
1: Heerlijk.
0: Hoe eenvoudig kan dat zijn? Dan gaan we weer ontdek ons plekje op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze schitterende provincie. Zelfs met dit mooie weer is het toch nog leuker.
1: Ja, prachtig.
0: Dit zijn de aanwijzingen. In 1312 ontving dit plekje van de graaf van Gelder stadsrecht.
1: Het stadje aan de Maas speelde in de middeleeuwen een rol van betekenis en werd zelfs lid van het belangrijke Hanzeverbond.
0: In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de loop van de Maas gecorrigeerd, waardoor dit plekje een deel van Gelderland heeft.
1: Hoera!
0: Hoera!
1: En omdat de snoekvisserij vroeger in de bloeitijd veel geld en daarmee dus ook welvaart bracht, wordt het ook wel de Snoekenstad genoemd. Ja,
0: het gaat hier zo een beetje plakken, ben ik bang. Ik heb van een collega een pruim gekregen.
1: Ja, ik heb hem stiekem al eentje gegeten. Hij is ontzettend lekker.
0: Ja, maar ook wel een beetje plakkerig.
1: Maar wel lekker.
0: Mocht je het weten. Jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer. En ja, het is 25 graden rustig richting je device.
2: Ontdek ons plekje.

0: De Eagles steken die je ziet, er is toch iets al een klein beetje misgegaan inmiddels.
1: Nou, ja, ik had een tweede. Wacht even, ik zet er weer een streepje bij. Ja.
0: Ik had de pruim op en toen dacht ik, ik moet ergens met die pit naartoe. En er stond een bekertje, heb ik in het bekertje gegooid. Maar daar zat nog chocolademelk in.
1: En hoe smaakte het?
0: Ja, een apart aroma.
1: Fruit en chocolade kan heel goed samengaan.
0: Kan heel goed samengaan.
1: Brrr, lekker, lekker.
0: Ja, en over lekker gesproken, Jan Powell. Ja. Die zit aan een stroopwafel met een kopje thee, zie ik. En heeft die stroopwafel heel handig op dat kopje thee gelegd.
1: En dan wordt hij lekker een beetje...
0: Ja, een beetje smeuig.
1: Simone die heeft een pindakoek en een kletskop.
0: Zo,
1: want ze kon
0: tegelijk
1: niet kiezen.
0: Ja.
1: En ik krijg ook nog een fotootje door een koekje. Een Secret Center biscuit.
0: Ach, wat heerlijk allemaal.
1: Iets met chocola.
0: Laat ze komen, die berichtjes. Jan@gld.nl met je telefoonnummer. Nu Dion en de Belmans.

0: En why must I be a teenager in love? Dat kan lastig zijn. Zo'n eerste liefde die uitgaat.
1: Ja. Ja. Zo'n klaagzang. Ja,
2: Waarom ik altijd?
0: Waarom laat je me alleen? Floris, goedemorgen.
3: Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met jouw liefde? Gaat goed?
3: Noa, dat gaat even wat minder.
0: Oh, dat is jammer.
1: Oh,
0: dat,
1: oh,
0: wat zeg ik nou weer?
3: Gevoelig onderwerp.
0: Wat zeg ik nou weer?
1: Ja, jam.
0: We vergeten deze inleiding. Floris, wat een prachtig weer buiten.
3: Het is schitterend weer buiten in Gelderland. In heel de provincie momenteel zon overgoten, geen wolkje aan de lucht. En het is momenteel al warm met 20 graden of meer in Arnhem. En er komt nog veel meer bij aan het eind van de middag zomerse temperaturen in heel Gelderland met 25 tot lokaal zelfs 27 graden. En de zon doet volop mee. Er staat weinig wind vandaag uit het oosten, dus een echte topdag.
0: Maar daar houdt het niet mee op, hè?
3: Daar houdt het zeker niet mee op, want vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Temperaturen dalen naar een graadje of 15. De bewolking neemt wel ietsjes toe vannacht, maar er valt geen druppel regen uit. En morgen volgt er dan een tropische dag. Vanuit het zuiden wordt er hele warme lucht naar Gelderland toegeblazen. Met tropische temperaturen als gevolg. Het wordt 30 tot 32 graden. En de koek is nog lang niet op, want het vooruitzicht naar volgende week ziet er ook zomers en later zelfs heet uit.
0: Ja, de voet in een teltje koud water, denk ik dan.
1: Wat ijsblokjes scoren nog.
0: Ijsblokjes scoren.
3: Ja, inderdaad, dat is een goed idee. Want vanaf woensdag krijgen we een aantal zeer warme dagen voor ons in provincie Gelderland, waarin de temperatuur geregeld boven de 30 graden kan uitkomen. Met zelfs uitschieters richting de 35 graden op de vrijdag.
0: En is er dan onweer?
1: Wacht even, 35 graden. Je gaat er gewoon overheen, Jan.
0: Ja, ik heb 47 graden meegemaakt in Frankrijk. Het is frisjes met 35 graden. Maar komt er dan onweer dat het een beetje opfrist?
3: Nou, in het weekend neemt de buienkans geleidelijk toe, maar de meest stevige exemplaren lijken vooralsnog voor Duitsland te zijn. Maar dat kan natuurlijk nog naar het westen opschuiven, dus eventjes de berichten dan in de gaten houden. Maar het is nog ver weg natuurlijk, een weekje. Maar voor die tijd is het gewoon echt tropisch heet in de provincie.
0: We blijven vrienden, Floris.
3: Altijd.
0: Floris, Floris nog. Floris, was dat van Weerplaza.

0: Connie van der Bos en Sjaki van der Hoek. Origineel heet het Next Door Neighbor Kid van Judd Strunk.
1: Ik vind deze toch leuker.
0: Dat is een Engelse zang, dat is ook wel leuk. Kunnen we ook eens een keertje draaien.
1: Ja.
0: Je had nog een tarwekoekje, begrijp ik.
1: Nog een tarwekoekje van Lies. Nog een stroopwafel van Steven. En even kijken, ik had hier nog eentje. Oh ja, Harry die is ook aan de stroopwafel. Ik weet niet, ik denk dat het stroopwafelsdag is. En hij geniet, zegt hij... van het gezellige programma voor bij de koffie. Geestige humor en uitspraken worden afgewisseld met eigentijdse muziek.
0: Eigentijdse, nou,
1: ja. Oké. Okay.
0: Dan is hij waarschijnlijk 110.
1: Maar over eigentijds gesproken, ja. je kan daar wel aan voldoen.
0: Ik kan daar aan voldoen, zeker.
1: Ja.
0: Met het grootste gemak.
1: Ja. Is dit Bruno?
0: Dit is Bruno, ja.
1: Oh,
0: je gaat toch niet weer dansen, hoop
1: ik. Nou, ik ga hem proberen in te houden.
0: Straks raak je gewond. Dat moeten we niet hebben. Oh, right on, roep ik dan. De nieuwe single van Bruno heet...

0: Bruno Mars en de Beach Boys, Breakaway, in de hoop op zaterdag.
1: Ja, niet samen als duet, maar gewoon naar achter elkaar.
0: Ja, achter elkaar. Ja. Een zogenaamde doorstart.
1: Het zou een leuke combinatie zijn.
0: Zo heet dat in vaktermen. Ik begrijp dat het zo dicht bij een ramp
1: is. Ja,
0: geweest
1: ik was er bijna niet meer geweest.
0: Nee.
1: Nee, ik laat het huis, de buitenboel schilderen, was nodig. En die lieve schilder die zei, je moet uw groeten even schoonmaken.
0: Dus gewoon even
1: de groeten even schoonmaken.
0: Even vertalen voor de mensen in Gelderland.
1: De groeten moesten schoongemaakt worden.
0: De groeten moesten schoon, ja.
1: Ja. Dus, want dat had ik nog nooit gedaan.
0: Nee.
1: Ik woonde al 6 jaar.
0: Wie maakt zijn grote schoon?
1: Wie maakt zijn grote schoon? Ja, ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Dus, en ik denk, ja, hij heeft zijn ladders nog. Ik pak zijn ladder. Eén van de ladders.
0: Ik
1: dus
0: voel.
1: Nou, één is groot, één schoon, groot, twee schoon. Groot, één. Die andere was wat hoger. Daar kon ik eigenlijk net niet bij.
0: Nee.
1: Dus die ladder die stond niet tegen de groot, maar tegen de muur. Dus mijn voeten op het bovenste stukje van. En dan moet je er zo een beetje omheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat deed ik ook. Maar ja, je snapt het al.
0: Ja,
1: die ladder, die
0: je hing aan de goot.
1: Ik hing aan de goot. Dus mijn lief, die natuurlijk. Oh, en wat ik nog wel gedaan, ik heb wel schoongemaakt, maar ik kon de emmer niet vasthouden. Dus zij stond met die emmer zo.
0: Ja.
1: En ik dan mikken. Nou, ze had net gedoucht, dat kon ze daarna weer doen, want die zat natuurlijk onder de modder. Maar ik ben veilig weer beneden gekomen. Maar ik denk dat ik de volgende keer toch dit niet meer doe.
0: Een klusjesman.
1: Ja, of ik stuur mijn zoon naar boven.
0: Ja.
1: Toch?
0: Doet hij me dat?
1: Dat
0: als jij het zegt, wel denk ik.
1: Als ik dat vraag, dan doet hij dat, denk ik wel.
0: Tot aan het nieuws. Ja. Sad Sweet Dreamer.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Live Garrett. En I was made for dancing. Nou, als ik ergens niet voor gemaakt ben, Cindy, dan is het voor dansen.
1: Nou, ik vind dansen heel leuk, maar niet de hele avond. Zo'n uurtje op de maandag en op vrijdagochtend.
0: Een heel voorzichtige Polonaise durf ik even te doen als ik voorop mag lopen.
1: Nee, ik geniet wel van dat dansen van de Zumba in dit geval. Ja, maar een hele avond moet er niet aan denken, zeg. Tien gaat bij mij het lampje uit.
0: Ja, tweede uur van de show. Met het spel ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben de hoofdpunten van het nieuws uiteraard. Het koekje van de week en in de schroot op Vira España van Imca Marina. En dat plaatje komt uit 1972.

0: In stereo lijkt die meneer van het koortje of die boert. Elvis Presley heeft de Good Luck Charm.
1: Als je stereo kan ontvangen nog, hè?
0: Ja, dat kan iedereen.
1: Zo'n mooie koptelefoon, zo links, rechts. En ja. Prachtig.
0: Vroeger had je dat pingpong stereo.
1: Ja, maar vaak, ik luister vaak aan de wandelen en zo. Ik denk dat de meeste mensen nu ook aan het wandelen zijn.
0: Ja.
1: Dan heb je één oortje in.
0: Ja, dan wordt het.
1: En dan hoor je maar hoor je even geen niks.
0: Ik weet nog dat de stereo net was uitgevonden. En Urbanus van Anus, de Belgische artiest, die had een plaat opgenomen.
1: Urbanus?
0: En dan hoorde je in de linkerbox: ik ben Urbanus van Anus. En in de rechterbox: en ik ook. Ja, daar gaan we weer.
2: Ontdek ons plekje.
0: Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze vrije provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag mok. En dit zijn alle aanwijzingen.
1: Allemaal. Ja. In 1312 ontving dit plekje van de graaf van Gelre stadsrechten.
0: En het stadje aan de Maas speelde in de middeleeuwen een rol van betekenis en werd zelfs lid van het belangrijke Hanzenverbond.
1: In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de loop van de Maas gecorrigeerd, waardoor dit plekje een deel van Gelderland werd.
0: En omdat de snoekvisserij vroeger in de bloeitijd veel geld en daarmee welvaart bracht, wordt het ook wel de snoekenstad genoemd.
1: Een enorme hoeveelheid informatie komt nog wat bij.
0: Ja.
1: Want met de veerboot vaar je naar Nijmegen. Dat ligt dan net in Noord-Brabant.
0: En tussen 1960 en 1980 werd hier veel zand gewonnen, waardoor er een prachtige recreatieplas ontstond in die heet de Gouden Hamel.
1: Wauw.
0: Ja,
1: nou, dan de laatste aanwijzing, mocht het nog nodig zijn. De gemeente waar het bij hoort verwijst naar twee rivieren.
0: Ja, welke? Dat laten we even
1: weten. Nee, dan wordt het te makkelijk.
0: Moet een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: Mocht je het weten, jan@gld.nl, uiteraard. Met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: bent een beetje teleurgesteld, hè, Navarro?
1: Ja, hij heeft geen nieuwe hit dit jaar. Nee. Maar dit is wel een leuke Apegame.
0: Ja, zeker.
1: Het is van zijn nieuwe CD. Het is zo'n geweldige zanger. Hij woont in Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik zie trouwens dat het mooi weer is buiten. Staat een mevrouw aan de overkant, is zo leuk. De straten zijn leeg tijdens onze show. Uiteraard, straks om 12 uur komt het openbare leven weer op gang. Maar er is één mevrouw die gaat een boodschapje doen aan de overkant.
0: Ik zie het.
1: De deur uit, ja.
0: Ja, ja. Ze loopt nog vief het trapje af.
1: We zitten gewoon midden in de samenleving.
0: Ja hoor.
1: Straks is groot hoop. Nu de Big O, Roy Orbison. Uit de jaren 80. Hier is You

0: 1989, Roy Orbison, You Got It. Je knikt, je bent blij.
1: Ja, You Got It.
0: Ja. Heb ik het? Ja, wat heb ik eigenlijk?
1: Ja, ja, je hebt de hoe zeg je dat? Presence.
0: Heb ik de presence?
1: De presence.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat zeggen ze toch? You've got presence.
0: Dat moet ik thuis eens vertellen, denk ik.
1: Ja.
2: Van de
0: Schoothoek. Ik vond niet dat dat daar zo is opgevallen. 1972 is het jaar waar we naar teruggaan voor de Schoothoek. Plaatje dat je nooit meer hoort, maar dat je zo meezingt. Het eerste feitje is zo leuk. Er wordt in 1972, moet je je voorstellen, op het eiland Guam. Dat ligt ergens in de Stille Zuidzee. Een Japanner ontdekt die denkt dat de Tweede Wereldoorlog nog aan de gang is. Die zit daar met zijn geweertje.
1: Oh,
0: 1972.
1: Oh.
0: De eerste zakrekenmachine komt op de markt. En op de brommer moet een helm en in de auto een gordel worden gedragen in dat jaar. En het Watergate-schandaal, dat weet je nog wel, hè?
1: Mm.
0: Er werd ingebroken in het kantoor van de Democratische Partij in Amerika. En president Nixon moest later aftreden.
1: Werd er nog fysiek ingebroken. Ja. Nu is het gewoon online ingebroken. Ja. Hè?
0: Wat een schandaal was dat. Ja. En Imca Marina had een hit met Ria España. En haar echte naam is Hindrikje Imca Bijl. Trad eerst op met haar moeder, moet je je voorstellen. Ze heeft heel veel hits gehad. Ze heeft ook radioprogramma's gepresenteerd. Ze is trouwambtenaar.
1: Ja.
0: Babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En ze is een leuk mens. Altijd als ze langs kwam, had ze cake bij zich en dat soort dingen. Zelfgemaakte appeltaart. En Viva España haalde in 1972 de 15e plaats in de top 40.
2: Gered van de schoothoop.

0: Ik denk dat in de provincies hier en daar op zijn minst mee geneurd is.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Ik heb Marina, Simca Cortina ook wel genoemd. En Elisa España. Wat een heerlijk liedje.
1: Simca Cortina.
0: Ja, ik weet ook niet hoe ik daarbij kom. Ik heb van de week een schoenenkastje in elkaar gezet.
1: Ja, ik ben echt trots op je. Ja. Gewoon helemaal zelf. Hè?
0: Nou.
1: En was het van de grote Zweedse fabrikant?
0: Nee, het kwam ergens anders vandaan. Oh. Het was zo'n metalen kastje was het.
1: Ja?
0: En met plankjes.
1: Ja?
0: Dus ik had de bovenste en de onderste plank zat. En toen moesten die planken ertussen.
1: Ja.
0: En dat ging niet vanwege de zwaartekracht.
1: Ja,
0: dus ik moest de koeker te hulp roepen. En die zei op zijn zijde, gaat het wel.
1: Ja. Maar knap hoor. Ik geef even...
0: Het is zo leuk.
1: Handyman van me.
0: Als ik de bijkeuken inloop nu, zie ik die schoen op dat rekje staan. En dan denk ik, dat heb ik gemaakt.
1: Zo.
0: Ja, ik had maar twee schroefjes over, dus dat viel reuze mee. En het kwam niet eens van Ikea. Ja. Straks het nieuws, nu de Sister Sledge. Hier is We Are Family in de Hoop op zaterdag.

0: En dat zijn we ook, hè, met onze luisteraars.
1: De grote Gelderse familie.
0: Zo is dat. Sister Sledge, we are family. 4 minuten voor 11:30. Zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws na Crowded House.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
9: Het is exact 11:30. In Nijmegen is het 21,3 en in Gendringen 22,5 graden. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
10: Het weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag dus ruim 25 graden. Morgen tropisch warm. Boven de 30 graden gaat het worden. Wat hoofdpunten. Meerdere mensen zijn de afgelopen maanden verdronken in de Waal. Vaak tijdens een reddingspoging van een drenkeling. Volgens de Nijmeegse reddingsbrigade is de Waal de gevaarlijkste rivier van Nederland. En ze roepen op tot voorzichtigheid bij het helpen van drenkelingen. En na jaren van discussie zijn de hekken op de ecopassages Oud-Reemst en Delenseweg bij Nationaal Park de Hoge Veluwe weer verlaagd tot 1 meter. In 2019 verhoogde het park juist de hekken en dat leidde toen tot een storm van kritiek. Want ja, ze vonden dat ze daar de dieren toch vrij overgang moesten hebben, tenminste de mensen die er tegen waren. De Hoge Veluwe verhoogde die hekken juist omdat ze vonden dat er te veel edel- en damherten gingen oversteken en daardoor ging de populatie groeien. Wil je er meer over weten en hoe het nou allemaal zat? Kijk dan vooral op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
11: Isolatie-check, nieuw glas-check, vloerverwarming-check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
14: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: kennen we ook van See You When I Get There.
1: En vooral van zo'n heerlijke stem.
0: Oh. En dat koortje is ook fantastisch. Lady Love in de hoop op zaterdag. Het is 11:56. We zijn toe aan de administratie.
1: Ja.
0: Zweetdruppeltje op je voorhoofd, zie ik.
1: Ja, het was weer gezellig druk, maar wel allemaal leuke. Ik vind het ook zo leuk, mensen zetten sommigen alleen een antwoord en anderen zetten er gewoon verhaaltjes bij. Zoals Herman bijvoorbeeld. Die zegt, groot fan. En ik wil vooral even tegen Jan zeggen, ik vind jouw vlog zo leuk over jullie vakantie.
0: Ja,
1: en of ik ook filmpjes heb op YouTube. Ja, maar dat zijn allemaal hele oude filmpjes.
0: Nee, op Instagram zet je af en toe.
1: Ik doe alles op Instagram. Als je wil weten hoe het met mij in mijn leven gaat, kijk op Instagram.
0: Ja, moet je even zeggen wat je naam daar dan is.
1: Oh ja, Cindy de Koning Media.
0: Ja, dan kunnen mensen kijken naar Instagram. Kunnen ze jou ook volgen.
1: Ze zien wat ik allemaal doe.
0: Zeker. Ja. Heel belangrijk. Dan gaan we nu eigenlijk beginnen aan... Ja, ik moet er even speciaal voor gaan zitten. Aan het belangrijkste moment van de show.
1: Ja.
0: We gaan draaien aan het rad.
1: Ja. Wil jij weten hoeveel mensen hebben ingezonden?
0: Ja, doen we eerst even.
1: 163.
0: Zo, dat is veel.
1: Ja.
0: En hoeveel fout?
1: 56.
0: 107, goed.
1: Zo is het.
0: Dat is best veel.
1: Ja.
0: En dan komt nu dat rad.
1: Mm-hmm. Ja. Draai je maar. Een flinke slinger vandaag.
0: Ik ben gretig.
1: Kom maar op.
0: Ja.
1: Kom maar.
0: Hij staat nu stil.
1: Ik zie een 7 en ik zie een 9. Dat maakt 79.
0: We gaan bellen met de winnaars.
2: Ontdek ons plekje.

0: bijdrage van orgeljoker Pieter en Gordon. I won't stay in a world without love. We gaan bellen met de winnaars.
1: Ja,
0: dat is zo spannend, dit vind ik.
2: Alleen maar leuke winnaars. Dus,
0: alleen maar leuke luisteraars.
2: Ja,
0: dus,
2: zo is het. Anders. Daarom.
0: Wie gaan we als eerste spreken?
2: Dat is Dini Weigersen uit. Ja, Dini zegt zelf maar uit Maasbommel, hè?
3: Uit Maasbommel, inderdaad. Ja,
2: want wat is het antwoord?
3: Het plaatsje wat jullie zoeken was Maasbommel.

0: Ja, dat was voor jou natuurlijk appeltje-eitje.
1: Thuiswedstrijd, ja, hè? Ja, thuiswedstrijd. Ja. Hoe zit je erbij, Dini, vandaag?
2: Nou, ik zit hier lekker rustig naar de radio te luisteren.
1: Heb je de koffie al op?
2: Ik heb de koffie al op, ja, zeker.
1: En zat er een koekje bij?
2: Ook dat.
1: Wat had je? Wat had je?
2: Een bastonjekoekje.
1: Oh, dat hebben wij ook hier.
0: Ja,
2: ja, lekker.
1: Wat een eenheid. Geweldig.
0: Ja. En Dini, kun jij het er dan bij eentje houden en dan weer de koektrommel dicht doen? Of net als ik, ja, ik heb dan bodemdrift, dus ik doe het niet.
2: Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Ja.
1: Nou, dan krijg je daar een applausje voor.
2: Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Ja.
1: En de tweede, Cindy?
0: Renate Modderkolk uit Epe.
1: Renate, goedemorgen. Hallo, ben je daar?
3: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ja,
1: ik heb een vraag over je achternaam. Toen ik vroeger het ontbijtnieuws presenteerde, hadden wij altijd weer foto's. En dat was ook een meneer of mevrouw Modderkolk die altijd instuurde. Was jij dat toevallig?
3: Nee, was ik niet.
1: Was jij niet?
3: Nee.
1: Nou, maar je doet wel mee aan het spelletje. En je had het goed.
3: Ja.
1: En je belt uit welke plaats?
3: Epe.
1: Epe. Ja, het sympathieke Epe.
0: En ook een leuke Epe. En Renate, wat ben jij vandaag aan het doen of wat zijn de plannen?
3: Gewoon lekker met mijn hobby's bezig zijn. Lekker rustig aan doen.
1: En wat zijn je hobby's?
0: Ja. Wat willen wij weten als journalist zijn natuurlijk. Het liefdeinterview.
1: Bovenop het nieuws.
3: Zijn er zoveel, joh.
1: De leukste.
3: Handwerken ben ik momenteel mee bezig. Ja. Tekenen.
1: Wat ben je aan het handwerken? Ben je aan het kantklossen? Ben je aan het punniken?
3: Ik ben aan het haken.
1: Aan het haken.
0: Ah. Ja, je zat in de buurt, ja. Jan.
1: En wat haak je?
3: Ik ben een omslagdoek aan het haken.
0: Dat is mooi. Ach, ja, prachtig. Ja.
1: Jij gaat dus verder haken. Ja. Dini, wat ga jij nog doen vandaag?
2: Ik ga lekker in de tuin zitten, in de schaduw.
1: Oh, ja, in de schaduw, want het wordt warm, hè?
2: Ja, het wordt echt warm.
1: Voel je een teeltje koud water misschien?
0: Ja,
2: ja dat gaat wel lukken.
0: En volgende week doen jullie dat met een kopje koffie, thee of wat dan ook uit een speciale mok, want die gaat jullie kant op komen.
1: Dat wordt
2: wel
1: fijn.
2: Dat is geweldig. Ja,
1: dames, hartelijk dank. Nog een mooie dag vandaag.
3: Ja hoor. Dat gaat
2: vast wel lukken. Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Doei.
1: Okay. Alle luisteraars, hartelijk dank. En het goede nieuws is, Cindy.
0: Volgende week doen wij het gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: André van Duin, het is zomer. We moeten nog even over Roosmarijn hebben. Jouw dochter,
1: ja.
0: Die heeft een rijbewijs gehad.
1: Ja.
0: En je hebt waarschijnlijk nagelbijtend naast haar gezeten op het eerste rondje.
1: Nou ja, ze heeft hem ook mogen ophalen. Dus ze heeft een rondje gereden. En dat wilde ze dan graag in mijn auto, want ze wilde naar de McDrive.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dat is, vind ik, al een uitdaging. Want ik weet niet wie dat bedacht heeft, dat het allemaal zo smal. En ik snap dat niet bij de McDrive.
0: Je zag de stoepjes op je afkomen.
1: Ja, maar de hele rit reed redelijk naar rechts. Dus ik zat daar echt zo, misschien moet je een beetje naar links gaan. Een beetje naar links. Aan het einde zei ze, mama, doe niet zo gestrest. Ik vond dat ik het zo netjes had gedaan door er heel veel complimentjes te geven.
0: Jij doet nooit gestrest.
1: Ik zit nog een tijdje naast, werk ik.
0: Zo ken ik je helemaal niet gestrest. Nee, helemaal niet.
1: Maar ik ben wel trots op haar.
0: Dat is mooi. Gefeliciteerd, Roosmarijn, als je luistert. Hier is

0: Ook Holiday, een van de dames nog die toevallig van cricket houdt, of niet?
1: Nee.
2: Cricket niet, nee. Tennis wel.
0: Don't like cricket.
2: Don't like cricket. Dat kwam toch in die videoclip voor? Yeah. Tenniswedstrijd, hè?
0: Ja. Don't like Jamaica.
2: Frankrijk, mag het ook?
0: Ja, dat mag voor mij ook. Ze is terug.
1: Ze is back!
2: Gezellig om jullie weer te zien, hoor. Lekker op die zaterdag. Ja.
0: Straks even buurt om 12 uur met onze Iedereen Wilde. Maar het is onze Xandra. Wat zit erin?
2: Laten we het meteen over het naarste hebben. Burenruzies, hè, die komen ook wel voor.
0: Ja, zeker.
2: Buurtbemiddelaars zijn er speciaal voor. Dus ja, wanneer trek je nou aan de bel? Daar gaan we het over hebben. En dan moet je alvast weten dat je dat eigenlijk voortijds moet doen. Als je denkt, ja, ik heb een buurman die heel veel barbecuet, heb ik last van. Ja. Ga vast je informatie halen voordat het clasht. Dat is het.
0: Je kan ook een buurvrouw hebben die aan de dakgoot hangt, denk ik.
2: Dat klopt. Ja, maar ja, er is ook een goed makertje, hè?
0: Ja. Cindy hangt regelmatig aan de dakgoot.
2: Dat kan zij.
1: Ik wil het niet vaker doen dan deze ene.
2: Heel acrobatisch.
0: Toch? En de taart, waar gaat die naartoe?
2: En de taart is in Sinderen en Jan, hoe leuk. Voor iemand met de achternaam Buurman.
0: Achternaam, ook gezellig. Ja.
2: Gezellig.
0: Want iemand van de vogelbescherming, die man heet de mus.
2: Ja, zo moet dat zijn, toch?
1: En een baksteen van de vlieginiers, ja.
0: Hartelijk dank allebei. Cindy, hartelijk dank.
2: Ja.
0: Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. En het goede nieuws is, volgende week doen we het weer. Een mooie zaterdag.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan kijken we nog even naar verkeer in Gelderland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 17 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 15 minuten op onthoud. En om even lekker te buurten kun je gewoon thuis blijven en daar starten we zo mee.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
13: Met Xander.

Het is zomer, het is weekend en of we van het leven houden. Sandra Kim met J'aime la vie. Goedemiddag, het is zaterdagmiddag en dat betekent even buurten tot 2 uur. We buurten rechts en links in Gelderland en horen wat er gaande is. Tips over een goede buuromgang, die krijgen we ook, want het kan natuurlijk wel eens misgaan. Met een hond die te veel blaft of een klusser die doorgaat na middernacht. Hoe houden we het leuk met elkaar? Die tips die volgen straks. En een goedmaker kan de effe buurtentaart zijn. Die is vandaag voor iemand in Sinderen. Niet vanwege een ruzie, maar voor iemand die met de auto klaarstaat als dat nodig is. En ik heb 2 weken gebuurd in Frankrijk. Lekker op vakantie. Ook veel muziek geluisterd. De Fransen draaien nog steeds heel veel muziek uit eigen land. En deze kwam daar ineens tussendoor. Een welkome afwisseling. Diana Warwick en de Spinners. Then Came You.

0: Diana Warwick op Radio Gelderland. Het is 11:11 en ik zal je zeggen, ik ben op weg naar de studio zelf al even de wijk in geweest. Om precies te zijn Molenbeek in Arnhem, want Tom van der Meijden die had namelijk iets groots gemaild. Tom, goedemiddag.
1: Hallo, Sandra.
0: Jij ja, hebt een hele grote boom in je tuin staan.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe lang is die?
1: Die is 20 meter hoog.
0: Ja, en jij nodigde ons uit om even een kijkje te komen nemen.
1: Ja.
0: Nou, het is niet tegen dovemans oren gezegd. Je had niet je adres hoeven geven, Tom, want die boom, dat is wel het herkenningspunt.
1: Ja, dat klopt. Dat is het boegbeeld, hè?
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Wat vinden de buren ervan? Genieten die ook
1: ja,
0: van jouw boom?
1: Ja, geweldig, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe is het zo Lekker. Groot gekomen, die boom?
1: Nou, dat had ik geloof ik al verteld. Mijn schoonvader had een heel klein boompje. Destijds een ziekenhuis of zo'n mini-boompje.
0: Mm-hmm.
1: En dat kon zijn dochter, die kon dat overnemen, mijn vrouw.
0: Ja.
1: En toen hebben we die hier geplant. En we wisten helemaal niet dat hij zo groot zou worden.
0: Hoe lang geleden is dat?
1: Dat is zeker 40 jaar geleden.
0: Kijk, dus die boom is 40 jaar oud en die is dus ja. inmiddels uitgegroeid tot 20 à 25 meter ja. hoog. Wat is het voor een boom?
1: Het is een dennenboom.
0: En is die al uitgegroeid of kan die nog hoger?
1: Hij kan eventueel nog hoger.
0: Ja.
1: Maar goed, hij moet af en toe een keer bijgewerkt worden, dat hovenier.
0: Hoe doe je dat?
1: Dat doet het hoveniersbedrijf.
0: Kijk, dat laat je gelukkig aan professionele handen
1: ja,
0: over.
1: Ja, dat kan ik zelf niet meer.
0: Ja, nee. Zou het de hoogste conifeer of de dennenboom van Nederland zijn, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Nou,
1: maar het punt is, ik was helemaal bezeten van. Want in Duitsland zie je al die bomen op de kerstmarkt, hè?
0: Mm.
1: Die verlichte bomen.
0: Ja.
1: En dat wou ik dus ook.
0: Hij hangt met lichtjes inmiddels ook.
1: Ja, ja.
0: En niet alleen met ja. kerst.
1: Nee, het hele jaar.
0: Ja.
1: Dus wat krijg je? Dan gaan mensen vragen, ja, waarom doe je dat ding niet met kerst aan?
0: En dat doe je ook, maar je hebt hem nu ook gewoon in de zomer aan, 's avonds,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik doe hem ook op verzoek aan, zo noem ik dat.
0: Ja.
1: Eventueel, dat kan ook, want ik kan hem vanuit mijn bed kan ik hem bedienen, want ik heb een schakelaartje, een schakelklok. En ik heb ook een afstandsbediening.
0: Ja, hoe laat zet je hem vanavond aan? Mensen die een wandelingetje maken in de buurt, die weten dan waar ze moeten zijn. Hoe laat zet je ja. de lichtjes aan?
1: Om 10:00.
0: Om 10:00 vanavond. Kijk,
1: ja.
0: dat raakt mooi inderdaad de schemering en het donker die dan in gaat treden. Tom, denk ja. je dat de boom daarvoor altijd blijft staan? Is dat jouw bedoeling?
1: Ja, hij blijft tot de dood toe staan, ja.
0: Zo is dat inderdaad. De boom in Molenbeek in Arnhem. We hoeven niet meer te omschrijven waar het adres precies is, want ga je daar wandelen, dan kom je hem vanzelf tegen. Een bijzonder buurtverhaal. Tom, dank je wel dat je dat met ons wilde delen. Ik weet hoe die eruit ziet. Bij gelegenheid post ik een foto.

0: Alex Warren op Radio Gelderland met Fever Dream.
1: SOS Buurthulp.
0: En vandaag wordt er hulp gezocht vanuit Nijmegen voor een heel bijzonder jubileum. Ludo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Om welk jubileum gaat het?
2: Het gaat om een jubileum van het Dollemanklooster.
0: Wat is dat voor klooster?
2: Een klooster aan de Dollemanweg, ja, de naam zegt het al. Gelegen achter de Groenestraatkerk in Nijmegen. Ooit onderdeel van het instituut van Johanna de Lostenak.
0: Ik versta jou heel slecht. Misschien kun jij de hoorn iets dichter bij je mond nog houden.
2: Ja, is dit beter?
0: Ja, dit is 100 keer beter. Nou horen ze je ook in Zaltbommel.
2: Ja, dat moet het zo.
0: Nog heel even terug naar die plek. Ja, waar is dat Dollemanklooster?
2: Het ligt in Nijmegen aan de Groenestraatkerk. Er is ooit opgericht begin vorige eeuw als onderdeel van het instituut van Johanna de Lestenak.
0: Bestaat het nog?
2: Het bestaat nog. Halverwege jaren 70 kwam het leeg te staan. En het is op 4 oktober 1976 gekraakt.
0: Ja. Was jij daarbij betrokken?
2: Nee, ik was daar toen nog niet bij betrokken. Dat was voordat ik geboren was.
0: Oké.
2: Ik woon daar zelf inmiddels 20 jaar.
0: Met plezier?
2: Met heel veel plezier, ja.
0: Wat is er bijzonder aan?
2: Nou, het is een woonplek waar verschillende woonvormen samenkomen. Dus er zijn woongroepen in gevestigd, gezinseenheden en zelfstandige eenheden. Leeftijd is heel gevarieerd. Van de jongste bewoner is 6 jaar, de oudste ongeveer 70.
0: Dat is bijzonder, ja. Dus je bent echt een gemeenschap op zich. Zitten daar nog mensen van die kraakperiode in? Of is het echt een hele nieuwe ronde destijds geweest?
2: Die zitten er ook, ja. Dus het verschilt heel erg. En het is eind jaren 80 gelegaliseerd. En sindsdien huren we het pand van de woningbouwvereniging Gelderland.
0: Ja, en nou is er dus een jubileum binnenkort.
2: Ja, 4 oktober. En dat vieren wij 3 oktober, dus niet op de dag zelf. En dan is het 50 jaar geleden dat het werd gekraakt. En het leek ons een mooi moment om dat te vieren middels een reunie.
0: Ja, want er is natuurlijk veel geschiedenis te delen en te vertellen, hè?
2: Ja, er is enorm veel gebeurd. Denk vooral ook in de beginperiode, spannende tijd met een politieinval. Of mensen die woonden in een woonwagen in de tuin met geiten. De verbouwing zelf na de legalisatie is een enorm proces geweest.
0: Ja.
2: Vrij recent is er ook nog een grijs waterproject gestart, waarbij een aantal wc's zijn afgekoppeld van het waternet.
0: Kijk, dus ook in het hier en nu blijft het een enerverende plek.
2: Ja, zeker. Waar verschillende mensen wonen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonwensen en dat proberen in te richten.
0: Ja. Hoeveel mensen wonen er nu, Ludo?
2: Ja, er wonen rond de 40 mensen.
0: Dat is behoorlijk.
2: Met 35 wooneenheden en waaronder een aantal kinderen.
0: Ja, heel bijzonder inderdaad. En dat is dus daar in dat voormalige Dollemanklooster in Nijmegen. Wat is er nog herkenbaar van dat klooster?
2: Nou ja, het is natuurlijk gewoon überhaupt een monumentaal klooster, hè? Dus dat blijft van buiten zeer herkenbaar.
0: Ja.
2: En je ziet het nog steeds. Daarnaast gelegen is natuurlijk de kerk. De kloostertuin is het nog steeds vrij groot.
0: Ja. En is er 3 oktober dus de dag om verhalen te delen, terug te kijken op een geschiedenis, maar het ook over een glorieuze toekomst te hebben. Wie mogen zich melden voor deze bijeenkomstreunie?
2: Ja, nou, iedereen die hier dus gewoond heeft.
0: Ja.
2: In de afgelopen 50 jaar. En dat zijn er nogal wat. We hebben behoorlijk wat namen verzameld. Uit oude notulen. Nog voor de internetperiode ook. Dus het is nogal een werk.
0: Ja.
2: Je kan je ook voorstellen dat het heel moeilijk is om die allemaal te bereiken.
0: Ja. Doe een oproep nu, Ludo. Naar wie ben je specifiek op zoek? Stel mensen luisteren, voormalige bewoners.
2: Nou, we zijn dus op zoek naar alle voormalige bewoners van het Dollemanklooster, gelegen aan de Dollemanweg nummer 1. Die het leuk lijkt om weer een keer een kijkje te nemen in het klooster zelf, verhalen te delen, foto's te bekijken. Dus meld je en stuur een mailtje naar ons.
0: Ja, wat is het mailadres?
2: Klooster50jaar@outlook.com.
0: Hartstikke goed. En anders mogen mensen zich ook bij Radio Gelderland melden. buurt@gld.nl. 3 oktober dus die reunie. Ludo, ik wens je een hele mooie voorbereidingstijd, maar ook een mooie dag zelf, die 3 oktober.
2: Ja, hartelijk bedankt voor deze oproep.
0: Jij ook.

Roxy Music op Radio Gelderland. Love is the drug. Het hebben van fijne buren is natuurlijk wat we allemaal willen. Maar wat nou als er irritatie is over bijvoorbeeld stank, overlast of andere zaken? Nou, je hoeft het niet altijd zelf uit te zoeken. Het kan samen. En hoe? Dat hoor je zo. Tot 12:30 is dit Mai Tai met Female Intuition.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
6: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Geldermalsen is het 22,6 graden en in Twello 24,2. Het weer in Gelderland. Dit weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag wordt het al ruim 25 graden. En op zondag kan het lokaal tropisch warm worden met weinig wind uit een westelijke richting. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nederland zijn vorig jaar 100 mensen verdronken en recent zijn er meerdere slachtoffers gevallen tijdens reddingspogingen in de Waal en de zee bij Callantsoog. Frans van Laarschot van de Nijmeegse reddingsbrigade waarschuwt dat het erin springen om te helpen levensgevaarlijk kan zijn. Het duo Roest heeft een speciaal lied in het Nimmeegs gemaakt om NEC te steunen in de Champions League. Het nummer, dat een oorwurm moet worden, bevat typisch Nijmeegse elementen en moedigt de spelers aan om in zichzelf te geloven. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de drukte in Gelderland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe heb je 17 minuten vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 32 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg 10 minuten vertraging. En tot slot op de N310 Arnhem richting Elburg tussen de afrit Schaarsbergen en Otterlo 24 minuten vertraging. De coördinator van buurtbemiddeling komt uit Arnhem-Zuid en is op tijd in de studio en haar hoor je zo.
7: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Even buurten. Xandra Rakier.

0: Randy Crawford en de Crusaders met Street Life op Radio Gelderland. Het is 7:07. Ja, en het mooie weer van nu, hè, dat zorgt dat je vaak meer met je buren te maken hebt dan normaal. Dat kan gezellig zijn, maar de kans op problemen is er ook. En als het hoog op dreigt te lopen, kun je aankloppen bij buurtbemiddeling. Marieke de Groot is coördinator buurtbemiddeling. Fijn dat je hier bent, Marieke.
1: Ja, leuk, dankjewel.
0: Uit Arnhem-Zuid.
1: Ja.
0: Woon je zelf een beetje in een fijne buurt?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, ik woon in een hele leuke buurt. Leuke, ja. Leuke buren ook, dus daar zijn we heel blij mee.
0: En wat maakt het dat het een leuke buurt is?
1: Nou, wij hebben hele leuke buren, dat scheelt natuurlijk. Ik ben zelf ook een aardige buur, denk ik. ja, het is een beetje geven en nemen. En ja, wat maakt dat? Ik denk dat dat een buurt ook heel erg leuk maakt,
0: ja,
1: om in te wonen.
0: Een,
1: ja,
0: beetje informeren hoe het met de ander gaat, naar je naasten omkijken.
1: Ja, een beetje naar elkaar omkijken, meeleven en gezellige dingen doen misschien af en toe. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is voor, ja, een leuke buurt.
0: Hoe gaan wij over het algemeen ook in de provincie met elkaar om als buren? Loopt dat in de regel goed?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Zeker wel. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar ik denk dat het over het algemeen gewoon heel goed loopt.
0: Ja.
1: Mensen kunnen goed met elkaar praten, ook als ze er niet uitkomen, dan weten ze elkaar te vinden. Ik denk niet dat het heel slecht gaat. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, we zijn allemaal in staat om tot oplossingen te komen.
1: Ja, hè?
0: Dat is het uitgangspunt.
1: Ja.
0: Maar ja, we zijn allemaal verschillend. En wat voor de ene gezellige barbecue is, is voor de ander misschien het verpesten van de was buiten.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar nou uit, Marieke, zonder dat het klapt?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je op tijd aan de bel trekt bij je buren. Dus niet als je opstandje, agressie de buren gaat aanspreken. Hè, want je laat het vaak oplopen, je wacht even, misschien wordt het wel beter. Ik denk dat je op tijd moet aangeven waar je last van hebt. En het dan vooral heel erg bij jezelf houden, wat het met jou doet. En om eens kijken of je daar met elkaar uit kunt komen.
0: Mm-hmm. Dus niet te lang wachten met de irritatie. Nee. Maar eigenlijk al als je denkt, dat zit me dwars, die barbecue, even, ja, aanbellen.
1: Ja. Ja, je kan natuurlijk denken na 1 keer barbecue, 2 of 3 keer van nou prima, dat moet kunnen. Maar als het elke dag is en je hebt daar echt last van, dan moet je daar echt iets mee doen, denk ik.
0: Precies, ja. Ja. Dan is het nog niet geklapt. Het kan ook zijn dat je denkt, nu ben ik in staat iemand de huid vol te schelden bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Is dat dan het moment om buurtbemiddeling in te schakelen?
1: Ja, het moment is denk ik als je met de buren niet in contact kan komen. Dan is het belangrijk om buurtbemiddeling te bellen, denk ik. Maar je moet natuurlijk eerst zelf proberen of je er met je buren uit kunt komen.
0: Ja. Als dat niet lukt en we nemen contact met buurtbemiddeling op, bijvoorbeeld, hè, jij, we komen dan bij jou uit.
1: Ja.
0: Wat kunnen jullie dan doen?
1: Nou, wij hebben een 60-tal vrijwillig bemiddelaars. En die kunnen wij in duo's inzetten op een aanvraag. Wat wij doen is een intake houden bij de aanvrager. Om te horen wat er speelt. En vervolgens gaan wij ook naar zijn buurt toe. Om ook dat verhaal te horen. Omdat wij alle verhalen even belangrijk vinden. Een verhaal heeft altijd 2 kanten. Wij zijn neutraal, dus we hebben geen oordeel. We geven ook geen oordeel. En dan gaan we met de buren in gesprek van, goh, ben je bereid om met je buur te praten over de overlast?

0: of over het probleem. Er hoeft ook geen echte ruzie te zijn. Maar je kunt soms samen ergens heel moeilijk uitkomen. En als een buur echt bereid is om respectvol te luisteren naar zijn buur, wat er speelt, dan kunnen wij daar zeker een rol in spelen.
1: Ja, wat goed. Hoe wordt dat opgevat als je dan als buurbemiddelaar aanklopt bij die buren? Dan zit je in de gevoelige zone, hè?
0: Ja, buur A, wij noemen hem buur A. Dat is dan de aanvrager van buurtbemiddeling. Die weet natuurlijk dat de buurtbemiddelaars komen.
1: Ja.
0: Zij komen altijd met z'n tweeën en zij luisteren graag naar je verhaal. Maar zij gaan ook naar je buurman toe of je buurvrouw. En die weet natuurlijk niet dat zij komen. En dat kan, een inbreuk zijn op wat dan ook. Maar wat wij merken is dat meestal de buur waar het over gaat heel erg bereid is om zijn verhaal te vertellen.
1: Oh, dat is mooi om te horen. Dus vrees niet als je ergens mee zit.
0: Nee.
1: Probeer het gewoon. En wat je ook aangeeft van buurtbemiddeling is neutraal. Je gaat sympathiek het gesprek in met oor voor beide kanten.
0: Zeker, ja.
1: Wanneer is dan het moment dat de twee partijen samenkomen?
0: Nou, als buur A zegt ik wil graag met mijn buur in gesprek en buur B zegt ik wil dat ook, dan wordt er een gesprek gearrangeerd op neutraal terrein. Dus dat is nooit ergens bij iemand thuis, ook niet bij de andere buur thuis, maar altijd op neutraal terrein, zodat beide buren zich vrij genoeg voelen om hun verhaal te doen.
1: Mm-hmm.
0: En onder begeleiding van de bemiddelaars ga je met elkaar in gesprek en je probeert tot een oplossing te komen.
1: Ja.
0: De bemiddelaars dragen die oplossing ook niet aan. Zij luisteren neutraal en proberen het gesprek in goede banen te leiden, dat iedereen zijn verhaal kan doen, iedereen evenveel tijd krijgt om te praten. En dan hoop je dat buren er samen uitkomen.
1: Ja, het is interessant dat je dat zegt. Want het is eigenlijk een gesprek onder begeleiding. Maar zij doen toch het werk.
0: Ja.
1: Is dat ook het geheim dat het goede gesprek op gang moet komen? Maar dat men misschien elkaar niet altijd de kans geeft?
0: Ja, ik denk dat mensen heel snel een oordeel hebben over elkaar. Dat hebben we denk ik allemaal wel. Dat je een beeld hebt van iemand, oh die zal wel zus en die zal wel zo. En dat blijkt dan vaak ook helemaal niet te kloppen. Dus in zo'n gesprek ontstaat vaak ook heel veel begrip voor elkaar. Van goh, had je daar last van? Nou, dat heb ik nooit geweten. En nu ik dat weet, kan ik daar rekening mee houden.
1: Ja, jij hebt regelmatig bij zo'n gesprek gezeten? Of van tijd tot tijd?
0: Nee, ik heb nog nooit bemiddeld.
1: Nee, dat hoefde nog niet.
0: Nee. Ik ben coördinator. Ik doe de intake aan de telefoon. Of via de mail of de app. Hoe mensen zich dan ook maar aanmelden. En wat ik doe is bepalen of het bij buurtbemiddeling thuis hoort. En de zaak uitzetten naar de bemiddelaars.
1: Ja, heel mooi. Dat is inderdaad de ingang natuurlijk tot buurtbemiddeling.
0: Ja.
1: Denk je dat er altijd een oplossing is voor mensen die nu luisteren en denken, ja, ik zit al maanden met de tanden op elkaar te knarsen over irritatie naar mijn buren toe.
0: Ja.
1: Is er altijd een oplossing?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in het in gesprek gaan met elkaar. En de bereidheid om wat water bij de wijn te doen als dat nodig mocht zijn. En echt te luisteren naar wat iemand beweegt. Maar het is niet zo dat wij alles kunnen oplossen.
1: Nee, precies.
0: Die illusie heb ik niet. Nee.
1: Heb je een tip voor hoe we ons moeten opstellen als buren naar elkaar?
0: Nou, wat ik zou mee willen geven is, ken elkaar, weet hoe iemand heet. Als je nieuwe buren krijgt, kun je natuurlijk gaan zitten wachten tot zij zich voorkomen stellen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook alvast een welkomstkaartje in de bus doen. Van, goh, leuk dat jullie hier komen wonen. We maken graag kennis met jullie. Dan maak je de drempel voor de buur ook wat lager om langs te komen. Want niet iedereen vindt dat makkelijk. En laat irritaties niet te snel oplopen. Dat is eigenlijk, als je natuurlijk heel erg boos wordt, dan ben je ook niet meer in staat om goed met elkaar te praten. Of dan schreeuw je over de schutting. Nou, mag het wat zachter en jij ook altijd met je herrie. Ja, dat is gewoon niet handig. Nee.
1: Ik krijg hier een bericht binnen van Anja. Die zegt van, mijn tip is, als je een feestje geeft, nu nodig je buren uit. Dan ben je van het geklaag op voorhand af. Ook al ben je geen vrienden.
0: Ja, dat is een heel goed idee. Ja, het leukste is natuurlijk dat je buren ook uitnodigt. Maar dat werkt natuurlijk prima. Als je een briefje van, goh, we hebben tot 12 uur een gezellig feestje met veel muziek. Dan weet je dat. Nou, dan hou je daar rekening mee.
1: Met andere woorden, je wordt verdraagzamer als je zelf ook gast zou mogen zijn. Want iemand kan altijd nog besluiten om dan niet te gaan. Maar dat je welkom was.
0: Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van waarom je een feestje geeft. Maar even laten weten op voorhand is gewoon heel prettig.
1: Ja. Stel mensen luisteren en zijn geïnteresseerd in buurtbemiddeling. Waar kunnen we jullie vinden?
0: Ja, ik ben van buurtbemiddeling Rijnstad. Wij hebben buurtbemiddeling in Arnhem, Rheden, Roosendaal, Doesburg, Westervoort, Duiven en Zevenaar. En je kunt ons bereiken via 026 351-9941. Of stuur even een mailtje naar buurtbemiddeling@rijnstad.nl. En als je denkt, ik weet niet zeker of er in mijn regio buurtbemiddeling is, dan kun je kijken op problemenmetjeburen.nl. Daar staan ook tips op hoe je je buren kunt benaderen, wat je beter wel en niet kunt doen. En daar kun je via je postcode achterkomen in welke regio of in welke plaats voor jouw buurtbemiddeling beschikbaar is.
1: Hartstikke goed, dat klinkt heel duidelijk. Maar laten we vooral nog hopen op een mooie zomer waarin we met elkaar goed omgaan als buren, toch?
0: Zeker.
1: Beaam jij die standaard uitspraak, beter een goede buur?
0: Dan een verre vriend, zeker.
1: Wel thuis in Arnhem-Zuid, dankjewel Marieke. Ja.

Altijd goed voor mooie muziek. America op Radio Gelderland met The Border. Henriette stuurt een mailtje. Zij vraagt of een plaatje van René Karst mogelijk is. Komende donderdag zou hij 60 zijn geworden. Dat heeft hij helaas niet mogen halen. We missen hem, juist nu er overal zomeroptredens zijn. Daar heb je gelijk in, Henriette. Het is nu aan de collega's om zijn liedjes te blijven zingen. En één daarvan is Hendrik Jan Bukkers. Voor de gelegenheid schreven zij in 2020 een nummer met een grote knipoog. Bij deze.

René Karst en Bukkers in Even Buurten op Radio Gelderland. We hebben het gehad over een goede verhouding met je buren. En als het gaat om overlast staan geluid en muziek nog altijd op nummer 1. En toch is het zo heerlijk om af en toe even die volumeknop helemaal naar rechts te draaien. Welk nummer hoor jij graag voluit? Welke plaat mag te horen zijn in alle buurten, waar dan ook in Gelderland? Mail een titel naar buurt@gld.nl. En in het tweede uur draai ik hem van begin tot eind. Beloofd, laat het weten en ik zoek hem op. Tot het nieuws doen we het rustig aan met de Commodores en Easy.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB op de N304 Ede richting Apeldoorn tussen de afrit Wekerom en Hoenderlo 27 minuten vertraging. Op de N310 Arnhem richting Elburg tussen de afrit Schaarsbergen en Otterlo 14 minuten oponthoud. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 16 minuten oponthoud.
2: Hey Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Buurten. Met Xander.

Chicago met Saturday in the Park. Wat natuurlijk ook een heel goed idee is, hè, met dit heerlijke weer. Het is 8:08. We gaan nog een uur even buurten. En hoe kan dat beter dan met een kaartje te leggen? Er zijn wijken waar spelavonden plaatsvinden, thuis of op de kaartclub. Morgen mag je in Loenen meespelen. En wie weet kaartje straks de hele buurt eruit. En de plaat die zo op 10 mag, die maakt mij nu al blij en heeft ook happy in de titel. Maar eerst is er taart voor iemand die klaar staat met de auto wanneer dat nodig is. En niet om van de een naar de andere kant van de provincie te rijden. De ritten gaan over de grens. En dan moet je niet alleen van autorijden houden, maar ook iets over hebben voor de medemens. Tijd voor een verrassing. Naar Bryan Adams.

0: Have you ever really loved a woman? Mooie ballad van Bryan Adams op Radio Gelderland. Het is 1:13 en dat betekent...
1: Tijd voor taart.
0: En die taart die is vanochtend door de bakker bezorgd in Sinderen... bij Gerard Buurman. Gerard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou Gerard, alleen al om je achternaam verdien je een taart.
2: Ja.
0: Ben je goed met je buren?
2: Ik ben over het algemeen goed met mijn buren. Natuurlijk, niet met iedereen kun je goed zijn, maar ik heb geen trammeland met de buren. Dus nee,
0: en helemaal niet na vanochtend, want je hebt de taart gedeeld met ze, begrijp ik.
2: Ik heb de taart gedeeld met een gedeelte van de buren. Met een man of 9 hebben we dus de taart...
0: Oeh, gezellig. Een theekransje bij Gerard in Sinderen.
2: Ja.
0: Gerard, je krijgt hem om iets anders, niet vanwege je achternaam. Ja, ongetwijfeld ben je ook een goede buur. Maar heb je enig idee waarom deze taart voor jou is aangevraagd?
2: Nou, toen ik de taart kreeg, ben ik dus wel gaan nadenken van... wie zou dat gestuurd hebben?
0: Ja.
2: En er waren natuurlijk wel wat dingen dat ik zeg van... oh, die is een mogelijkheid en dat is een mogelijkheid. Maar ik had het wel bij het goede eind. Dus,
0: echt?
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Om wie denk je dat het gaat?
2: Ja, en Rita.
0: Rita? Rita, ja. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, bingo, hè?
3: Ja, klopt.
0: Rita, wij gaan wat verder met elkaar terug al, hè? Want in 2025 deed jij een oproep op radio.
3: Klopt.
0: Waar vroeg jij om?
3: Ik vroeg om een chauffeur mee naar mijn neuroloog in het ziekenhuis in Hasselt. En Gerard kwam toen op mijn pad en hij reageerde. En het contact was eigenlijk... heel vertrouwd en het ging heel goed. En dat is ook in gang gezet. En we zijn nou al even kijken, 1, 2, 3 keer geweest, denk ik. Ik weet het niet helemaal. Het is 3 keer.
0: We hebben het over Hasselt, België, hè? Dus dat is best wel een intensieve dag rijden.
3: Ja, dat klopt. En op zich vind ik het heel bijzonder dat Gerard dit gewoon doet. De ritten zijn bijzonder en... ik spreek het misschien niet altijd uit, maar ik waardeer het ontzettend. En hij brengt je naar afspraken en zijn geduld, de aandacht, de ritten zijn gezellig. En hij voelt aan, ook als je jezelf even iets minder hebt. En ik wil echt tegen Gerard zeggen dankjewel. Je bent ook niet zomaar een chauffeur, hoor, Gerard. Je bent echt iemand... die toch wel het verschil maakt in mijn leven. En ik vind het echt heel bijzonder wat je doet. En ik vind echt, zoals jij van de taart geniet... geniet ik van jouw ritten. Dat wil ik tegen je zeggen. Ik wil je echt bedanken. En voor mij ben je een icoon. Meer kan ik niet tegen je zeggen. Ik vind het echt heel bijzonder.
0: Gerard, daar voel je denk ik een beetje stil van in Sinderen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Want ik kan er bijna een beetje van emotioneel worden, ja.
0: Nee, want je doet dit inderdaad. En Rita geeft perfect aan inderdaad waarom het zo belangrijk voor haar is. Maar ook hoeveel ze er meer uithaalt. Geldt dat ook voor jou, Gerard?
2: Nee, ik vind het gewoon prettig om mensen te helpen.
0: Ja.
2: En als je daar waardering voor krijgt, is het nog prettiger.
0: Precies, ja. En je wisselt heel wat uit tijdens die ritten.
2: Ja.
0: Vertel jij net zoveel over jezelf als Rita doet?
2: Nou... Ik ben natuurlijk een oester.
0: Ik ben een oester. Rita, daar heb je een uitdaging aan, hè?
3: Het is wel heel belangrijk, want doordat we naar Hasselt gaan... kom ik soms ook in mijn gezondheid verder. En vorige keer, daar wil ik wel iets over zeggen, hadden we de onderzoeken. En nu ben ik dus verder met bijvoorbeeld... daar wil ik wel wat zeggen over mijn heupklacht. En dan kan ik daar in Nederland aan worden geholpen. Dus... als Gerard mij niet naar de plekken bent waar ik niet kom, kom ik niet verder. Dus Gerard moet ook beseffen dat hij echt heel veel waardevol werk doet. Ik word daar zelf ook emotioneel van. Ik ben hem daar zo dankbaar voor.
0: Ja, wat fijn. Hè. Wat goed en fantastisch dat het zo succesvol is uitgepakt, jouw oproep. Maar ook dat je nu wat terug kan doen. Want Gerard heeft gewoon met maar liefst 9 buren zitten genieten van je taart, hè, Rita.
3: Ja, die taart verdient je meer dan... ik denk van dit gaan we doen en dit is gewoon... soms zijn ook de kleine dingen... Het gaat ook niet altijd om dat je iemand van miljoen toe stopt. Maar soms zijn de kleine dingen, de kleine herinneringen... Net zo leuk en bijzonder. En ik denk dat Gerard dat ook wel. En vorige keer zijn we ook geweest. En dat is het leuke van Gerard. Ik zeg, nou, waar gaan we eten? Toen zei Gerard, nou, weet je wat, we gaan even langs Valkenburg. En kijk, en dan wordt iets, een ziekenhuis altijd vervelend. En dan wordt zo'n dag toch wel leuk. En dan denk ik, oh, wat leuk, gaan we toch even naar Valkenburg. Want nou, door mijn ziektebeeld kom ik niet altijd heel veel weg. Iedereen gaat op vakantie. Het is niet een zielig verhaal, want dat is wel een feit. Mijn wereld is soms best heel klein. En dan denk ik, oh, we gaan toch nog even naar Valkenburg. Even een snufje van Valkenburg. Ook al is het maar een uurtje. En dat is zo leuk.
0: Ja, nou, dat vertel jij ook even goed in de notendop. Los van het ziekenhuisbezoek komt dit er dan allemaal bij. En dan heb je ook nog goed gezelschap. Gerard, wanneer is jullie eerstvolgende ritje samen? Of is dat nog niet duidelijk?
2: Nou, dat is op 22 januari volgend jaar.
0: Oké, dat staat in ieder geval weer vast. Ja.
2: Dat is de planning. Dus, ja.
0: Nou, geniet nog even lekker na, Gerard. Ook van de mooie woorden van Rita. Ik wil jullie een heel goed weekend wensen. En nog heel veel fijne ritten samen.
2: Ja, dank je wel.
0: Dank jullie wel.
2: Rita, bedankt voor de taart.
3: Ja, met al mijn liefde voor je gedaan. Ik hoop dat je er erg van hebt genoten.

Met Standing in the Shadows of Love en daarvoor Frank Boeien met Verslaafd aan jou. In Cinder is Gerard nog even aan het bekomen van de taart die Rita voor hem aanvroeg. En als je nou ook eens iemand wil verrassen met de Even Buurtentaart, doe dan een aanvraag via buurt@gld.nl. Ja, en op die vraag welke plaat jij graag een keer snoeihard hoort, maar dan wel gedraaid door Radio Gelderland met het oog op buurtbehoud, kwam Jacques met het bericht: als het maar vrolijk is. Of het nou komt doordat vakanties achter de rug zijn, hij vindt dat iedereen er een beetje bedrukt bij loopt. Zou ook met de temperaturen te maken kunnen hebben. Nou, mijn vakantie is voorbij, Jacques, maar ja, om er nou zit bij te gaan lopen, laten we de stemming eens peilen in Gelderland. En hoe doen we dat beter dan te vragen of iedereen happy is? Dit is Jackpot.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.

0: juwelier.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Het is 2:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Westervoort is het 23,9 graden. En in Epse gemeente Lochem 25,7. Het weer in Gelderland. Dit weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag wordt het al ruim 25 graden. En op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind uit een westelijke richting. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Mook is een belader van een vuilniswagen van de Nijmeegse DAR ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Groesbeekse weg. De politie heeft de weg in beide richtingen afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Gelderland is er dit weekend van alles te doen, zoals de kermis in Bemmel en een grote vlooienmarkt in Duiven. Ook wordt in Ewijk de cultuur van Sierra Leone gevierd met live optredens en activiteiten voor kinderen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan moet ik denken, ja, Rutger van Barneveld treedt ook op die Gelderse of op die Bemmelse kermis. Op de Husense dag vorige week was hij zijn opa kwijt. Dus ik hoop dat dit keer beter gaat. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan nog verkeer in Gelderland. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 12 minuten vertraging. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel, 6 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, 6 minuten.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
5: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Het stomende giving up, giving in van de Three Degrees op Radio Gelderland. Het is 2:07. Een potje kaarten, dat is echt iets voor op vakantie. En dan denk ik aan toepen, klaverjassen of pesten. Maar bridge spelen is toch van een andere orde volgens mij. Ben Kams is een echte bridge-liefhebber. Hij is voorzitter van de Bridge Club Eerbeek. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Heb je vandaag al gebridged?
1: Nee.
0: Nee? Hoe vaak speel jij het spel?
1: Oefenen op de computer.
0: Mm-hmm.
1: En dan bij de Bridge Club 2-3 keer in de week.
0: Oh, dat is toch wel frequent, toch?
1: Jawel, met enige regelmaat.
0: Wat is de lol van bridge?
1: Bridge is sporten met je hersens.
0: Ja, toch wel het moeilijkere kaartspel, toch?
1: Deels.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd maar zo, als je tot 13 kunt tellen, dan kun je ook bridgen.
0: Oh, dat is al heel wat inderdaad, dat is een half alfabet. Precies, er zijn wel regels. Heb je iets aan je kaartervaring van gewone kaartspelen als je geïnteresseerd bent?
1: Ja, absoluut. Okay,
0: dat is mooi. Want morgen...
1: Met, bijvoorbeeld klaverjassen of je noemde net een paar spellen.
0: Ja.
1: Die hebben gelijk een voordeel inderdaad, die snappen... hoe het spelletje eigenlijk gaat.
0: Ja, wat is de crux van bridge? Waar gaat het om?
1: Bridge is dat je wereldwijd kunt spelen... Zonder dat er een taalprobleem is.
0: Ja.
1: En bij bridge verveelt het nooit. Je bent nooit uitgeleerd.
0: Mm-hmm.
1: Want het is altijd een nieuw spel.
0: Ja.
1: Het is nooit hetzelfde.
0: Kan iedereen het?
1: 99,9%.
0: Ah, jawel, dat is toch heel Gelderland, Ben, hè?
1: Ja, half Gelderland. Meer dan half Gelderland.
0: Precies, want morgen is er een infomiddag in Loenen.
1: Ja.
0: Daar is ook heel Gelderland bij welkom. Wat maken we mee die middag?
1: Nou, wij hebben Snuffel Bridge in Loenen. Dat is bij hotelrestaurant De Loenermark. Die zit op de Eerbeekse weg 4 in Loenen.
0: Ja.
1: Daar starten we om 2:00 middags. En dan gaan we met een ledscherm erbij en een aantal mensen van onze vereniging gaan we uitleggen wat bridge betekent.
0: Ja.
1: Zodat we proberen de mensen enthousiast te krijgen om bij ons een cursusopleiding te gaan doen voor de Bridge Club.
0: Vind ik wel een goeie. Gewoon eerst even goed tekst en uitleg, een presentatie. En dan kunnen alle pesters en mensen die ezel en klaverjas is aftasten. Ga ik dit redden? Is dit wat voor mij? Wordt er dan in de loop van de middag ook nog gespeeld?
1: Ja, we spelen ook. En de mensen die dus alleen maar willen kijken, kan ook.
0: Ja.
1: Want er zijn een aantal van de vereniging aan het spelen dan. Dus dan ga je erachter staan. En dan kun je gewoon je vragen stellen. Want het gaat natuurlijk zeker morgenmiddag... gaat het nergens om natuurlijk. Het is geen competitie.
0: Precies.
1: En vandaar ook dat we het woord snuffelen gebruiken.
0: Ik vind dat heel leuk. Dat is een hele laagdrempelige instap. Voor iedereen die eens wat meer wil weten van bridge. Die is welkom in Loenen. Wat je zegt, in de Loenermark. Gezellig met een hapje en drankje erbij. Aan de Eerbeekse weg 4. Denk je dat iedereen het kan, Ben? Dat het iedereen aan te leren is?
1: Ik denk dat je daar kunt ontdekken of het bij je past.
0: Ja.
1: Ik denk dat belangrijk inderdaad is.
0: Precies, dat is het belangrijkste. En je gaf eigenlijk al een hele belangrijke mee. Als je tot 13 kunt tellen, dan moet je er gaan komen. Dat is volgens mij een hele mooie. Laten we daar maar van uitgaan.
1: De basis.

0: Zo.
1: Toch?
0: Ja, klopt.
1: Dankjewel, Ben. We gaan ervoor. Morgen Britje in Loenen, oftewel lekker snuffelen aan Britje. En als je denkt, ik wil meer weten, mail maar eventjes naar buurt@gld.nl en dan informeer ik je verder.

0: Uit 1988, de Tears Run Rings van Mark Elmond op Radio Gelderland. Het is 14:15.
1: Effe Buurten.
0: En bij Effe Buurten horen we graag wat er bij jou in de buurt wordt gedaan. Organiseer jij iets in de wijk, een straatfeest bijvoorbeeld of een speeldag? Laat het dan even weten, want dat is niet alleen maar leuk om meer van te horen, maar het kan ook andere buurten op een idee brengen. Maak je iets bijzonders mee in de wijk, een zomerfeest, een rommelmarkt, een jubileumviering? Mail het naar buurt@gld.nl en wie weet rij ik op zaterdagochtend even langs. Dat deed ik vanmorgen ook bij Tom. Een metershoge conifeer heeft hij in zijn tuin in Arnhem. Misschien valt er bij je ook wel iets moois te bewonderen. Bijvoorbeeld een vijver. Of staat er een opvallend beeld op het plein. Ik noem maar iets. Mail het naar buurt@gld.nl en dan weten wij wat er leeft. En weet heel Gelderland dat vervolgens ook. U2 zingt over een straat. Een street of dreams. Hoe ziet die eruit? Vast heel vredelievend. Hoe mooi is dat?

Geen weekend zonder ABBA. Hierbij op Radio Gelderland. Thank you for the music. En die muziek die gaat gewoon door. Zometeen bij Erik en alle 13 goed. Zomaar eens eventjes vragen wat hij allemaal van plan is. Vast heel veel goede muziek. Een spelletje, een plaatje, een vraag. Er is altijd wel voor ieder wat wils. Eerst nog Stevie Wonder. I was made to love her.

0: Stevens op Radio Gelderland in Effenbuurten. Het is 13:55. Goedemiddag, Erik.
1: Een hele goede middag.
0: Alle 13 goed.
1: We gaan onder meer terug naar vandaag in 1983. Onder meer Bonnie Sinclair.
0: Oh, leuk zeg.
1: Het is altijd goed. Sla je arm om me heen.
0: Oh, mooi.
1: Michael Cimbello, Hans de Boy. En we spelen het spelletje Wat is het toch op net 2? Nou, het programma kan ik verklappen. Het is namelijk Tita Tovenaar. En het gaat om één specifieke rol. Niet één van niet de tovenaar of dochter van de tovenaar. Eén van de andere
0: hoofdrolspelers. Een grobbebol.
1: Ja, bijvoorbeeld. Had gekund. Ja. Kijk even op de Radio Gelderland Facebookpagina. Dan kun je alvast de foto zien van de cast. En heb ik even gezegd naar wie ik op zoek ben. Zo meteen ga ik het fragment natuurlijk eventjes laten horen.
0: En wat valt er te winnen, zeg ik?
1: Uiteraard die hele lekkere chocolade.
0: Ja.
1: En we doen nog een paar stickers bij, wat leuke gadgets van Radio Gelderland. Het gaat een beetje om de aardigheid natuurlijk, maar leuk. Ik heb eventjes gekeken, want vandaag in 1983 was het eerste WK atletiek. Tegenwoordig grossieren wij in medailles bij atletiek evenementen. Toen speelden we geen rol van betekenis, we haalden wel geteld 1 medaille.
0: Nou ja, kijk, en voor welk onderdeel is dan de vraag, toch?
1: 800 meter heren.
0: Oh, heren,
1: hoorde lopen.
0: Wat was het onderdeel?
1: 800 meter. Hardlopen.
0: Oh, hardlopen.
1: Ja, zonder horde. Nou ja. Rob Druppers, de enige medaille.
0: Beter 1 medaille dan geen, toch?
1: Maar tegenwoordig is het niet de vraag of we winnen, maar hoeveel gouden medailles we winnen, toch?
0: Precies,
1: zijn verwend geraakt.
0: Er is wat gebeurd, hè, in
1: daarom
0: de decennia,
1: precies,
0: toch?
1: Laat die zilvervloten dit weekend maar weer binnenkomen.
0: Dat is zo, Erik. Tot 6:00, alle 13 goed met Erik. Ik sluit af met Cat Stevens, Father and Son. Een hele fijne zaterdag.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
9: Radio Gelderland, het nieuws van 2 uur.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, zometeen alle 13 goed. En het is echt zo'n zaterdagmiddag. Een zaterdagmiddag om bijvoorbeeld de auto te wassen of om lekker boodschappen te doen, maar of andere dingen zoals. Sex and drugs and rock and roll. Ja, dat past ook

0: de zomer. Zoals AHA-ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
3: En dan is hier een programma voor de teenagers die blij en tegelijk ook bij willen blijven.

0: Love is here and now you're gone. Ach, wat een drama. Eigenlijk is het een smartlap, hè? De Supremes aan het begin van alle 13 goed. Het is er 12 minuten over 2, een hele goede zaterdagmiddag. Tot 6 uur alleen maar de lekkerste gouden ouwe uit de jaren 60, 70 en 80. En we gaan met speciale aandacht terug naar 1983. En we spelen het spel Wat is er op net 2? We zijn op zoek naar een van de hoofdrolspelers van Tita Tovenaar. Je kunt alvast op de Radio Gelderland Facebookpagina kijken. Daar heb ik de vraag al gezet en ook nog een paar potentiële antwoorden eronder gezet. Een ABC'tje. Dus als je geen idee hebt, dan kun je nog gaan gokken natuurlijk. Het gaat om deze acteur met deze stem. Fragment uit Tita Tovenaar, 1976.
1: Ik wou dat ik ook kon vliegen.
0: Ja. Herken je hem? Nou, zometeen ga ik nog meer laten horen. Ga ik er ook meer over vertellen. En dan gaan we er zeker uitkomen. 1983, dat is het jaar waarna we 13 keer teruggaan naar deze dag in 1983. Mooie hits in de hitparade. De keuze is weer reuze. En de eerste keuze is The Beat.
2: Dat was toen, 1983.

Even lekker terug naar de jaren 80, Heart Alone. En van de jaren 80 nog even verder terug in de tijd. Het Songfestival van 1974. Net als met het voetbal waren we eigenlijk de beste, vonden we. Maar we wonnen ook niet het Eurovisie Songfestival met Mouth & Mc.

je kunt erover steggelen natuurlijk of wij inderdaad de beste inzending hadden in 1974. Waterloo van ABBA was natuurlijk de gevierde plaat. Maar het waren juist de dames en heren van ABBA die zeiden van... als je ons vraagt wat het beste liedje is, dan noemen wij Mouth & McNeil. En misschien was dat ook wel valse bescheidenheid natuurlijk. Je gaat jezelf niet noemen natuurlijk als je dat gevraagd wordt. Maar goed, ze zeiden het wel.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: 3:01. In Poederooien, daar is het nu 23,7 graden. In Epsen 26,3. Het hele weekend blijft zonnig en warm. Vandaag zo rond de 25 graden. Morgen lokaal tropisch warm. Nog warmer dan vandaag dus. Blik op het Gelders nieuws. Een vuilnisman is in Nijmegen van de vuilniswagen gevallen op de Groesbeekse weg in Mook. De belader stond achterop de wagen, viel er tijdens het rijden vanaf. De politie doet onderzoek ter plekke. Een vrouw is met haar bakfiets op de Weiweg in Varik in een sloot beland. Ook haar hulphond kwam in het water terecht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen nieuws van toen. We zitten in augustus 1983. Muziek van toen is onder meer van Nena. Leuchtturm.
8: Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
9: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Bestrating.nl.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Alle 13 goed. Erik van den Berg. Radio
13: Gelderland. Attentie, ga!

jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.

0: Whiskey in the Jar, hier in Alle 13 Goed op Radio Gelderland. Thin Lizzy.
1: Dat was toen.
0: 8 augustus 1983, die hitparade heb ik er voor vandaag bijgepakt. 13 liedjes uit die hitparade gaan tot 6 uur voorbij komen. En zo direct Nena met Leuchtturm. Dat is leuk. Ik vind dat leuk om een aantal liedjes te draaien die je anders niet zo vaak hoort. En deze hoort daar zeker bij. En natuurlijk kijk ik altijd eventjes naar de Gelderse inbreng in de hitparade. Vandaag in 1983 in de hitparade Siska Peters, Nijmegen en Aristakis. En die woonde destijds

0: Sides. Volgens mij in Velp. Of woont die toen in Arnhem? Maar in ieder geval niet zo heel ver bij de studio van Radio Rijnmond vandaan. Dat weet ik niet. Inmiddels is hij weer een eindje verderop in Nederland gaan wonen. Hoor je zo meteen allebei. Maar eerst even kijken naar het nieuws van toen. Er was een noviteit in augustus 1983. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd er een wereldkampioenschap atletiek gehouden. Je zou denken dat is altijd al geweest. Maar nee hoor, in 1983 pas voor de eerste keer een echt WK-atletiek. En heden ten dagen zijn we verwend. Hè? We doen het hartstikke goed met atletiek. Zeker de hardlooponderdelen. Het EK gaat weer beginnen en dan rekenen wij toch gewoon op tenminste 10... en misschien wel 11, 12, 13 of 14 medailles. Nou, in 1983 ging die vlag er heel wat bedroevender bij. Uiteindelijk gingen we naar huis met 1 zilveren medaille. En daar waren we al hartstikke blij mee voor 800 meter loper Rob Druppers.
1: Elliot, drawn in lane 1. Hans-Peter Furner of West Germany in lane 8.
2: What a gritty battle this is! And Willy Wolbeck comes home to take the world title. In second place, Druppers. Third was Cruz. Fourth, Elliot. Five, Robinson.
0: Ja, tweede werd hij. En hij liep vijfde. De laatste 100 meter had hij een goede sprint in de benen. Pakte hij het zilver. Rob Druppers.

Siska Peters en Arie Staakis, de Gelderse vertegenwoordigers vandaag in 1983 in de Nederlandse hitparades met Kom in mijn armen. Even kijken op de verjaardagskalender. Is er nog een bekende artiestjarig? Jazeker, The Edge van U2. Dave Evans is jarig. Hij is natuurlijk de bekende gitarist. Maar hij heeft ook heel wat songs meegeschreven van U2. Zo heel wat nummers waar niet alleen zijn gitaar bepalend is, maar ook datgene wat hij op papier

Hiep en de wiep, hoera voor The Edge. De man die zoveel mooie invloed heeft op de muziek van U2. Zoals in deze song Pride in the Name of Love. Het is 6 minuten voor 3, alle 13 goed. Martin van Dallas en Dancing in the Street.

0: Radio Gelderland.
1: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, zometeen heb ik onder meer voor je.
11: Mijn naam is Koos en ik ben werkeloos.
10: Harry Jekkers.
11: De mensen zeggen, ga toch werken, Koos.
10: En Klein Orkest.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
4: Een programma waarin creativiteit een belangrijke rol speelt.

0: Oh, de naald schiet al over het etiket heen.
1: Dat was toen.
0: Nou, dan zal die wel echt definitief helemaal afgelopen zijn, hè. Vandaag in alle 13 goed neem ik je 13 keer mee terug naar 1983. En de hitparade van toen biedt tal van mooie liedjes. Ik heb er 13 uitgekozen. Mocht je zelf nog suggesties uit de hitparade van toen hebben, dan laat het maar vooral eventjes weten. Je kunt ze allemaal vinden trouwens op het grote www, het internet. Daar staan ook al die hitlijsten van toen. In ieder geval voornemens te gaan draaien. Elton John, Elton met I'm Still Standing. Maniac, Michael Cimbello. Hans de Boy, Annabel. Rita Coolidge met de James Bond thema All Time High. En we kijken natuurlijk eventjes naar de krant van toen, de radio van toen en eventjes naar de televisie van toen. In 1983 konden we voor de eerste keer kijken naar Wordt Vervolgd op televisie met Han Pekel. Daar heb ik met plezier naar gekeken. Ja, in 1983 was ik 12 jaar. En ik vond het wel hartstikke leuk. Er zaten natuurlijk filmpjes in. Natuurlijk de imitatiewedstrijd door hele kleine kinderen die dan Donald Duck en Mickey Mouse en Speedy Gonzales en zo nadeden. Mickey Mouse was hartstikke populair om na te doen. Donald Duck natuurlijk. Woody Woodpecker. Ik kon daar niks van. Ik ga het hier ook niet proberen. 1983, Wordt Vervolgd.
2: Goedenavond allemaal. Dit is Wordt Vervolgd, 's werelds enige strip- en tekenfilmmagazine.
0: Met die hele herkenbare tune, hè? In de hitparade, klein orkest en het verhaal van Koos. Werkeloos.

0: Net 2.
1: Ja, dat is ook een hele generatie denken. Waar heb je het over? De andere kant, het andere net. We hebben toch 1000 televisiezenders. Ja, maar niet altijd, hè. Er is een tijd geweest. Moesten ons behelpen met 2 Nederlandse publieke netten. En als je nou de antenne een beetje goed richtte, kon je naar Duitsland ontvangen. Of als je helemaal in het zuiden woonde, dus waarschijnlijk de Belgische omroep. En daar moest je het dan mee doen natuurlijk, hè. En als je dan op de andere kant wilde kijken, dan moest iemand opstaan en de knoppen van de televisie indrukken. Maar goed, de vraag is, wie horen wij? En je kunt ook meespelen via de Radio Gelderland Facebookpagina. Daar heb ik ook een meerkeuze bij gezet van mogelijke antwoorden. En om de radioluisteraar en de Facebook-kijker gelijk te trekken, zal ik het hier ook doen. We horen iemand spreken in de serie Tita Tovenaar. Vandaag, precies 50 jaar geleden, was dat op het tweede net te zien. Aan het begin van de avond. De leerling van Tita Tovenaar, een man. Hoe heet hij in de serie? Is dat Ted Toverstok? Is dat B. Mark Maggi? Of is dat C. Constant Kwark? Zo klinkt hij. En herken je ook de man die hem speelt?
2: Ik wou dat ik ook kon vliegen.
3: 23. 23.
2: Kunt u mij daar ook neer?
3: 24. Dat verdraait me toe weer mis.
2: Sorry, ik dacht er niet aan.
3: Ja, wat denk jij wel aan, dom oer?
2: Aan vliegen op een bezem. Kan ik dat leren?
3: Nou, hoe makkelijk zal dat niet zijn?
1: Nee, dan zou je eigenlijk zeggen dat hij toen had moeten zeggen, nou, maar ik wil gewoon doorgaan. Het was de Barry Stevens. Die speelde deze rol in Tita Tovenaar. Maar was dat A, Ted Toverstok, B, Mark Maggi of C, Constant Kwark? Als je meespeelt door een WhatsAppje te sturen, dan ding je mee naar een leuk prijzenpakket met chocolade, met de stickers van alle 13 goed. En wat andere Radio Gelderland aardigheden. Het is maar een spelletje voor de aardigheid, maar toch leuk. Om iets in de bus te ontvangen. WhatsApp-nummer is 06 22 22 13 42.

0: Ja, zo kun je muziek van anderen ook gaan recyclen natuurlijk. Barclay James Harvest pakt een hele hoop titels van The Beatles. Let It Be, Something In The Way You Move. Yesterday, wat zat er nog meer in? Let It Be, natuurlijk. Here Comes The Sun, The Long and Winding Road. En dan zoveel titels van de Beatles.
1: But here's where I leave you to have it all your own way with John, Paul, Ringo en George, the Beatles.
0: Gaan we de Beatles ook maar eventjes laten horen met Lady Madonna. Die zat er trouwens ook in.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
8: Het is 1 minuut over 3:30. In Beemte bij Apeldoorn, daar is het 27 graden. In Kerkdriel 24,7. Het hele weekend blijft warm. Morgen wordt het trouwens nog warmer dan vandaag. Vandaag 25, morgen gaan we richting de 30 graden. En op beide dagen helaas weinig wind, dus weinig verkoeling. Blik op het Gelders nieuws. Een vuilnisman van het Nijmeegse bedrijf DAR is vanmorgen ernstig gewond geraakt op de Groesbeekseweg in Mook. Hij viel van de vuilniswagen af tijdens het rijden. En NEC kan zich dinsdag plaatsen voor de play-offs voor de Champions League. Om de club extra te ondersteunen is er nu een speciaal lied ingezongen door het duo Roest Plus. Het lied heet Knal, hij zit erin. Ik zal eens even kijken of ik het zo meteen even aan je kan laten horen. NEC speelt trouwens zometeen in de Goffert de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Telstar. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Uit 1983 zo direct, Willie Nelson. Samen met Carlos Santana.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
13: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Van 1960 tot 1990 mogen ze allemaal gedraaid worden. In alle 13 goed. Uit die 80's, Ruud Chanel. Hier is Dance Around the World.

Richenel. Dance Around the World. Richenel heet eigenlijk van zichzelf Hubertus, maar dat is natuurlijk geen naam om met de hitparade mee in te gaan. Hubertus Baars. En dit is de grootste hit die hij heeft gehad. Dance Around the World. Dankzij trouwens Fluitsma en Fontijn die het allemaal hebben bedacht. Maar hij heeft het ingezongen, hij heeft er een hit van gemaakt. Ik neem u vandaag mee terug naar augustus 1983. In de tijd kon je nog een abonnementje nemen op het Troskompas. Ja, dat kan tegenwoordig ook nog steeds wel. Wat kostte dat in 1983? Troskompas.

What Becomes of the Broken Hearted, Jimmy Ruffin, hier op Radio Gelderland. Vandaag spelen wij het spelletje Wat is er op Net 2? Te winnen valt natuurlijk weer een leuk verrassingspakket. Nou ja, de verrassing is er wel af, want ik kan ongeveer alles wel vertellen wat erin zit. Heel groot blok chocolade met het logo van Omroep Gelderland erop. Of het nou puur of melk is, dat weet ik niet. Stickers van alle 13 goed die je op je caravan kunt plakken, of op de lantaarnpaal, of op de voordeur van de buren. Hey.

0: 2.
1: Nou, wat er op het net 2 is, dat is Tita Tovenaar. Vandaag, precies 50 jaar geleden, was dat op televisie. Op het tweede net, vlak voor 7 uur, begon het met deze tune. Mijn vader is een tovenaar, het is echt, is heus, het is echt maar waar. En de vraag is, wie is dit in de serie? Het is Barry Stevens die hem speelt, maar hoe heet de figuur in de serie?
2: Ik wou dat ik ook kon vliegen.
3: 23. 23.
2: Kunt u mij daar ook leren?
3: 24. Verdraait nog aan toe, weer mis.
2: Sorry, ik dacht er niet aan.
3: Ja, wat denk jij wel aan, dom oer?
2: Aan vliegen op een bezem, kan ik dat leren?
3: Nou, hoe makkelijk zal dat niet zijn?
1: Barry Stevens als A. Ted Toverstok, B. Mark Magie of C. Constant Kwark. Als je het weet, stuur even een WhatsAppje. Welke rol speelde Barry Stevens?

0: Ja, de bom. Doe maar, brengt de tijd op 3 minuten voor 4. De vraag die ik stelde over net 2. Tita Tovenaar was. Welke rol speelt Barry Stevens in Tita Tovenaar? De familie van de kwast die denkt dat te weten. En ik denk dat jullie het ook goed hebben. Ellen heeft het goed. Frans Derksen weet het natuurlijk ook. Henny heeft het goed. Rob heeft het goed. Gerard heeft het goed, Mike heeft het goed, Lucy heeft het goed. Is er nog iemand die het fout heeft? Nee, jullie hebben het allemaal goed. Nee, jullie gaan allemaal zometeen in de hoge hoed. En dan ga ik eens eventjes als een ware notaris de trekking verrichten wie het aan de haal gaat met het leuke prijzenpakketje van Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
6: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, zo direct in alle 13 goed, Elton John. Don't you know I'm still standing.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
11: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
15: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Jongen. Van den Berg. Geef er niet alles over, hè? Wanneke Teutel hier op de radio.

0: I Think We're Alone Now, Tiffany. Sinds een tijdje staat het nagenoeg hele archief van de Nederlandse publieke omroep qua televisieprogramma's online via de schatkamer van beeld en geluid. Nou ja, niet alle programma's staan erin, maar er staat heel veel in. Zo kun je er heel wat afleveringen vinden van Top Op. Je kunt gewoon van A tot Z, van de begintune tot de laatste afkondiging Top Op gaan kijken. En als je denkt, nou, ik keek bijvoorbeeld in 1978 vaak, dan zoek je gewoon een leuke aflevering op uit 1978.
1: Top Op, Top Op, Topper.
0: Bijvoorbeeld de aflevering van 26.

Op het randje van de jaren 90, 1989. Legacy heette het album. En daar kwam deze single vanaf en dat werd een grote hit voor Poco. Call It Love. Zo meteen kijken we wie aan de haal gaat met het prijzenpakket van het spelletje. Wat is er toch op net 2 te zien? Nou ja, we weten het, dat is Tita Tovenaar. Maar welke rol speelde Barry Stevens toch in Tita Tovenaar?

0: 2.
1: Ja, wat is er op net 2? Nou, de vraag is al beantwoord in de zin van het gaat om Tita Tovenaar. Bert de Sla in Doetinchem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Tita Tovenaar, daar zijn we allemaal mee groot geworden. Dat hoort tot ons cultureel erfgoed als het gaat om televisieprogramma's, toch?
2: Zeker met je jeugdsentiment, hè?
1: Ja, ja, ik vond het geweldig. Mijn lievelingsfiguren waren die grobbebollen met die rare stemmetjes. Ik vond het zo geweldig grappig gemaakt.
2: Ja, ja.
1: En als je dat nu terug ziet, dan denk je, ach, wat is het eigenlijk in elkaar geknutseld. Maar hartstikke leuk gedaan natuurlijk. En alleen al de tune.
2: Voor die tijd.
1: Ja, joh, hartstikke leuk. En die tune was ook hartstikke goed.

0: dan doe ik dit. Plups.
1: En alles staat stil.
0: Ach, geweldig. Tita Tovenaar, later is ook nog weer een remake gemaakt. Maar nu de vraag. Bert, ik laat het fragment nog één keer horen. We horen Barry Stevens, die deed ook mee aan Tita Tovenaar. En de vraag is, hoe heette hij? Zo klonk het.
2: Ik wou dat ik ook kon vliegen.
3: 23.
2: Kunt u mij dat ook leren?
3: 24. Wat verdraait nog aan toe weer mis?
2: Sorry, ik dacht er niet aan.
3: Ja, wat denk jij wel aan, dom oer?
2: Aan vliegen op een bezem. Kan ik dat leren?
3: Nou, hoe makkelijk zal dat niet zijn?
0: de tovenaarsleerling, dat was hij. Maar hoe heette die in de serie, Bert?
4: Kwark.
0: Kwark, constant kwark. Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Ik zag trouwens dat hij met een voorstelling in Amsterdam afscheid heeft genomen van zijn artistieke leven onlangs.
4: Dat weet ik zo even niet.
0: Maar goed, hij is bij jou oud. Was hij in toen was hij denk ik een jaar of 20. Dus hij zal 80 zijn of richting de 80 lopen.
4: Ja, ik denk dat dat zoiets is. Ja.
0: Dan mag je er ook langzamerhand wel eens een keer een punt achter zetten op het podium natuurlijk.
4: Zo is het.
0: En grote delen van Nederland kennen hem natuurlijk als de man van altijd maar doorgaan. Als jurylid bij het populaire programma The Sound Mix Show. Maar hij was dus ook kwark in de serie Tita Tovenaar. Ik ga een leuk pakketje voor je samenstellen en het komt naar Doetinchem toe, Bert. Dankjewel voor het meedoen.
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Yo, hoi.
4: Jokie.

0: Got the Music, Abby, Kiki D. Alle 13 goed tot 6 uur. Alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. En natuurlijk de herinneringen aan toen. We hadden het net over Tita Tovenaar. Dit zijn dus mijn favorieten, de grobbe bollen.
1: Het is te hopen dat het deze keer lukt. Dan kunnen we op een kameel rijden. Hupsakee, bovenop een kameel.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Gaat die stemmetjes, die zijn zo geweldig. Werden gedaan door Corrie van der Linden, stemactrice. Vandaag gaan we 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1983. En toen stond ook deze erin. Elton John.

0: Radio Gelderland.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
9: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
8: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
11: Het is 1 minuut over 4:30 geworden. Eens even kijken op de thermometer in de gemeente Voorst. Daar is het 28,4 graden in Stenen Kamer. In Lol in de Achterhoek, Montferland, beter gezegd, daar is het 25,9. Blijft hartstikke warm dit weekend. Morgen wordt het zelfs lokaal tropisch warm en er is weinig wind. Een blik op het Gelders nieuws. Op de Bredevoortse straatweg bij Aalten is vanmiddag een fietser om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek na het ongeval. En morgen omhoog kijken, want er kan morgen wel eens een bijzonder gezicht zijn in de Gelderse lucht. Er komt een gigantische zeppelin over op zo'n 300 meter hoogte. Het gevaarte doet onderzoek naar vervuiling uit bijvoorbeeld landbouw, industrie en verkeer. Vliegroute, geplande vliegroute gaat vanuit Essen over Arnhem richting Kootwijk en de Veluwe. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. In alle 13 goed zometeen onder meer Do It Again meets Billie Jean, Clubhouse, maar ook Frank Stallone en Bonnie St. Clair.
12: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
13: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentustegelsenvloeren.nl.
12: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Nieuwe leesbril nodig?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Gratis verzenden en retourneren.
15: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
16: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Miesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. vindt ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
0: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
17: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Ach, heerlijk, hè? De broer van Frank Stallone met Far From Over. Ja, dat heb je dan als je een hele beroemde broer hebt. Dan ben je altijd de broer van. Maar deze Frank kon er ook wel wat van, hoor. Die maakt ook, of werkt ook wel mee aan de films van Sylvester Stallone. Als man van de muziek natuurlijk.
1: Dat was toen.
0: Het is 1983. 8 augustus. En we kijken naar de televisie. En we kijken naar de hitparade. Zometeen uit de hitparade. Do It Again meets Billie Jean, Clubhouse en Bonnie Sinclair. Maar eerst even kijken naar de televisiecommercials van toen. Een fenomeen wat in de jaren 80 enorm toenam, was het op afbetaling kopen, dan wel huren van elektronische apparatuur. We kregen natuurlijk steeds meer mooie elektronische apparatuur. De videorecorder, later ook de cd-speler. Nou goed, en die dingen waren allemaal hartstikke duur, zeker in het begin. Maar via de Scala kon je die dan op afbetaling kopen en of huren. En ik denk dat heel wat mensen daar met plezier gebruik van hebben gemaakt. En ook heel wat mensen daarvan in de financiële problemen zijn geraakt.
2: Dat vind ik zo'n
0: vermoed ik tenminste ook.
2: We zijn hier bij de heer Peter Kaaslands, meest verwende tv-kijker. De

0: alles bij Scala. Nou, dat is weer niks vanavond. Ander genet. Nee, dat is weer niks voor Trix. Video dan. Wordt het misschien toch nog gezellig. Ja, zeg, kom nou. Kijk, nou gaat die Scala bellen. Hé, hey. De heer TTV denkt dat Scala alles kan.
1: 1983.
2: Het andere net. Ja, 1983. In de hitparade. Bonnie Sinclair. Met Wrap Your Arms Around Me. In een Nederlands jasje gestoken.

0: In the mix, Do It Again meets Billie Jean, Clubhouse. Vandaag in 1983 stonden ook zij in de Nederlandse hitparades, in de nationale hitparade en ook in de top 40. Het is 9 minuten voor 5 geworden. We gaan op de instrumentale tour.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
0: Halverwege de jaren 70 nam de elektronische muziek hand over hand toe. En de kunstenaar met zijn synthesizers was natuurlijk de Fransman Jean-Michel Jarre. Oxygen 4. Later ging hij wat meer experimenteren. Wordt allemaal wat minder melodieus en ook wat minder succesvol.

Ashwin die stuurt een WhatsAppje met een foto van de hoes van Jean-Michel Jarre's album Oxygen. En hij zegt, ja, die hadden wij in mijn huis. Mijn broer had die langspeelplaat. Ik was toen een jaartje of 8. Magische muziek. En de hoes is ook een soort van magisch. Het is inderdaad een hele speciale hoes. Natuurlijk een beetje in die specie sfeer. We zien de aarde erover. Zien we een halve schedel. En het is allemaal een beetje mysterieus natuurlijk. Jean-Michel Jarre. Oxygen. Deel 4 was dat. Het is Iron Horse. Zij nemen ons mee met Sweet Louie Louis. Op weg naar het nieuws van 5 uur.

0: Radio Gelderland.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen.
3: Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
12: Alle 13 goed. Met Erik van

Er zit zo'n heerlijke sfeer in het nummer, vind ik. William Pitt, City Lights. Ik zag dat we Louis van Gaal nog even moeten feliciteren vandaag. 75 geworden. En ook nog een keer op deze dag 18 jaar getrouwd met zijn Truus. Dus een dubbelfeest in huizen van Gaal. Het kan een drieslag worden als hij dan ook nog wordt benoemd tot de bondscoach. Maar dat zal er toch wel niet in zitten, toch? We kunnen toch wel eens een keer iemand anders vinden, neem ik aan, dan Louis van Gaal. We gaan naar de favoriete top 3. Dit keer is dat de favoriete top 3 van Eileen. Die heeft gekozen voor een lekker liedje. Een lekkere song uit het repertoire van Alice Cooper. Zometeen Poison, maar eerst, en dat vind ik een leuke keus als je Eileen heet, Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen.

Alice Cooper, Poison, de tweede keus van Eileen in haar favoriete top 3. Als je ook een top 3 wil opsturen, van harte uitgenodigd. Dat mag bijvoorbeeld via de WhatsApp 06-22-22-1342. Sla dat nummer op in je telefoon en dan kun je heel makkelijk eventjes reageren op spelletjes, op programma's, maar ook op dingen die je ziet op televisie, leest op de website of weet ik veel waar van ons tegenkomt. Gewoon even een WhatsAppje sturen en dan zijn we in gesprek. Hoe gaat dat tegenwoordig, hè? 16:45. We hebben nog één liedje te goed uit de top 3 van Eileen. En dat is geworden Nena.

Heb ik wel eens verteld dat de videoclip is opgenomen in Gelderland? Ja, heb ik heel vaak verteld. Maar vind ik toch altijd een leuke wetenswaardigheid. Op het schietterrein Harskamp werd dat gedaan destijds door de videoploeg van Topop. En Nene was er zo blij mee dat ze dat gewoon officieel als videoclip in stand heeft gehouden. Zo meteen even blikken natuurlijk op het Gelders nieuws. Even kijken naar de thermometers. Nou ja, ik hoef niet eens op de thermometer te kijken om te zien dat het gewoon snikheet is. En morgen wordt het nog heter. Ja, ik ga er niet over klagen. Als je erover gaat klagen, heb je er meer last van. Hè? Dus laten we maar van genieten.

Half 13 goed op Radio Gelderland met de allerlekkerste gouden ouwe. Suggesties zijn trouwens altijd van harte welkom. En als je een hele complete top 3 wil opsturen of mijn paar top 10, van harte uitgenodigd. Vandaag gaan we 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1983. Ga ik zo direct weer doen. Eerst even de krant van toen erbij pakken. 8 augustus 1983. Heel mooi bericht op de voorkant van de krant. Daar word ik helemaal blij van zo'n bericht. Er is namelijk een heuse schat gevonden. Kist opgedoken met gouden dukaten erin. Dat gebeurde in de buurt van Vlissingen. Het wrak heette het Vliegend Hert in 1735. Uitgevaren met bakken vol met dukaten. En dat zijn natuurlijk de vondsten die je wil vinden als je gaat schatgraven of gaat schatduiken. Nou, vandaag in 1983 gebeurde dat. Het was net alsof er een lamp in die kist brandde. Zo schrijft een van de duikers. Zo glom het allemaal. Honderden uitzonderlijk mooie en gave munten. Ze waren nog niet in omloop geweest. Waarde destijds 300.000 gulden. Nou, dat is nu een veelvoud natuurlijk.

0: Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Het is bijna 1 minuut over 5:30. In Schaarsbergen, daar is het 25,7 graden. In Beltrup iets warmer, 27,4. Vanavond blijft het aangenaam met heldere perioden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. Een blik op het Gelders nieuws. Op de Bredevoortse straatweg bij Aalten is vanmiddag een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Vanwege het ongeval is de weg in beide richtingen afgesloten. Dat duurt naar verwachting tot ongeveer 6 uur. Op de locatie is een zichtscherm geplaatst. Wie morgen naar boven kijkt, kan wel eens een grote blauwe zeppelin zien. Op slechts 300 meter hoogte bemonstert het gevaar de luchtvervuiling. De zeppelin vliegt vanuit Essen over de richting Arnhem, Kootwijk en dan door naar Utrecht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen onder meer Rita Coolidge, All Time High, maar ook Annabel. Natuurlijk Hans de Boy.
9: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
12: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Dunnek en My Sharona. Het lekkerste heb ik natuurlijk weer voor het laatst bewaard zometeen. Ik laat nu een mini klein fragmentje horen aan van het begin van die plaat. Zometeen hoor je hem natuurlijk helemaal.
1: Dat was toen.
0: Herkenbaar beginnen. Ah, prachtig, prachtig. Die ga ik zometeen nog laten horen. Helemaal aan het einde van alle 13 goed. 8 augustus 1983, de hitparade van toen pakken we erbij met Hans de Boy zometeen, Annabel. En in 1983 gingen we massaal naar de bioscoop om naar de James Bond film Octopussy te kijken. Er kwamen zo'n 1,2 tot 1,4 miljoen bezoekers naar Octopussy.
2: This is Bond at his best. Roger Moore in his newest James Bond adventure, hitting an all-time high in Octopussy.
3: I'm Octopussy, and you are James Bond, 007 licensed to kill. Am I to be your target for tonight?
0: Daar gaan dus hier Roger Moore er staan, hè? En dit is de muziek die erbij hoort. Rita Coolidge. All time high.

When You Walk In The Room door The Searchers, halverwege de jaren 60. Herman die was zeer tevreden met Gordon Lightfoot, Sundown. En hij zegt net de nek. Ah, dat is ook een geweldige plaat. Ja, Gordon Lightfoot, dat vind ik zelf ook altijd echt wel een hoogtepuntje, hoor. Maar het echte hoogtepunt gaat zo meteen nog komen. De lekkerste voor het laatst. Deels of eigenlijk ja, a cappella nummer wat we zo meteen laten horen. Maar eerst nog eventjes bo, wo, wo. Alle 13 goed. Hier is The Man Mountain.

The Man Mountain, Bow Wow Wow. Ellie vraagt, moet er vandaag niet eigenlijk nog een nummer van Earth and Fire, Johnny Kaagman, worden gespeeld? Want Johnny Kaagman is ons ontvallen. 79 geworden, ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, leeft een teruggetrokken bestaan. De laatste keer dat ze echt de openbaarheid natuurlijk dingen deed was ten tijde van Idols. Dan was ze een van de juryleden, dat was 2002 tot 2008. Maar goed, toen de ziekte van Parkinson te veel invloed kreeg op haar welzijn, toen heeft ze zich teruggetrokken. En zij was natuurlijk begin jaren 70 een absolute sensatie als zangeres van Earth and Fire. Dit is de allergrootste hit die ze destijds scoorde. Weekend.

0: In Zaire, Johnny Wakeling. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is een nummer wat eigenlijk van een andere band is. Maar mooi werd gecoverd. Sterker nog, een hele mooie cover hebben ze ervan gemaakt. Yazoo maakte er een soort elektronische versie van. Maar de Flying Pickets die deden het eventjes a cappella in 1984.
1: Dat is het einde. Dat doet het deur.
0: En dat is de laatste voor vandaag. Only You, Flying Pickets. Fijne avond.

0: Dank voor uw geduld. Goedenavond.
1: Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Dit is Martijn van Beek. Dit is Martijn van Beek met het luchtruim van Bulgarije ingevlogen. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
2: Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6... die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
5: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je de goede medicijnen hebt, heb je tevreden mensen.
4: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
6: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
7: Oh, jemig. Het is fucking gimme.
4: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 8 augustus.
2: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
4: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
2: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
4: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilnis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
2: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar...
4: Als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken... is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat... om die tegen te gaan.
2: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
5: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. Dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben. Nou.
2: Niet zelf doen is het advies.
5: Het is gewoon gevaarlijk.
2: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. En Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
6: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
2: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent...
6: dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
2: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
7: Ik voel de ernst nog niet zo.
8: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
2: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
9: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
2: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
10: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are, to love who we want.
2: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
11: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender? Wat moet het eigenlijk uitmaken?
2: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben, want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France Femme.
12: Camin Dali de Larrier, daar demareerde Demi Vollering.
13: Op jacht naar dat gele kleinood.
12: De tanden zichtbaar.
14: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
13: En Vollering is nu los en die gaat het geel overnemen.
15: Morgen gaan we er weer alles aan doen om dat geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France Femme ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was er bij vandaag.
16: Ja.
2: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
16: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Kasianiwia Doma en Polsen eigenlijk best wel onverwacht de gele trui pakte. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malle Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
2: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 ja. kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
16: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel aan een ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Nieuwiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Aise, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
2: Ja, met maar 8 seconden voorsprong. Wat denk jij, zal het genoeg zijn?
16: Ik hoop het. Ik gun het haar heel erg om die gele trui te winnen. Vorig jaar toen was ze naar een Franse ploeg overgestapt. Toen is het haar niet gelukt. Toen won de Française Pauline Ferrand-Prevot. Die is vandaag afgestapt. Die was deze Tour niet goed in vorm. Ja, bij die Franse ploeg moet toch eindelijk wel die verlossing komen dat ze de gele trui pakt. En ja, ze heeft zelf ook nog een appeltje te schillen met de gele trui die ze ook in 2024 niet mee naar huis wist te nemen. Toen verloor ze op 4 seconden van dezezelfde Kasia Nieuwiadoma. Dus er spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel uiteindelijk...
2: Oké, dus we moeten echt gaan kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
16: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te worden.
2: Gaan we doen. Oké, dankjewel Marijn de Vries.
16: Graag gedaan.

0: Dat was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals dat die in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver weg komen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft. En eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens. De zelfbeschermingswapens. Dat zijn de Patriot-raketten. En daarvan zijn er een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten. Om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk weer. De veters als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
0: En hoe weten we dit allemaal? Zo precies, want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
1: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, want het is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van Oorlog, Piet Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Piet Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van de CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
0: Ja.
1: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
0: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
1: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen. Het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Maar dat is een andere discussie. Maar al die doelen die bestookt zijn, en ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran, ook duizenden doelen bestookt in 2 weken, maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar kun je niet industrieel tegenop produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens zoals zo'n Tomahawk Tactical Land Attack Missile of een Patriot onderscheppingsraket.
0: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
1: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea, die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland. En doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem, maar dat kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen. Want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
0: Ja, en u noemde al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
1: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al een week of twee gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. De Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3-raketten. Nou, ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3-raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van dat tekort door, ja, enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers tot gevolg.
0: Ja. Dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
1: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het Adams software systeem en het Eve software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerst op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
0: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
0: Ja, heeft in eigen handen nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies.

0: onmiskenbaar Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-Side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar? 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn. Dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja, nou, die F-Side die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in de beginnen, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e. Toen stond ik wel op de tribune op vak F. Maar dat heette nog geen F-Side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline erdoor je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen in 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip. De F-Side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren dat dan ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd tot harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax via de F-Side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dacht, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren en was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune, dus onder de staanplaats F, was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man,
1: zeker,
0: op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-Side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-Side niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeerde Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Maar dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk om als infiltrant daar naar binnen te gaan.
1: Nou, in het begin was dat niet zo. Maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd... ja, dan is het een hele linkerzoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media. De controle, mede ook door de politie... van wat er voor verkeer er op social media is tussen... supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
0: Ja, hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou, dat jij op een gegeven moment zelf ook nog ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè?
1: Ja, dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien, dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots waar ik ooit als jongetje ben begonnen, tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune. En kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
0: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan? Om daar op die F-site te staan?
1: Jazeker, weet je. Mensen
0: zoeken
1: elkaar. Hoe worden
0: de wedstrijden daar beleefd?
1: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune, ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven. In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten. Maar ook misschien, ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
0: Ja, nou hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken. Maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media. Maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven, wij bepalen zelf hoe, wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
1: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
0: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
1: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Nou ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit, hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppig monster, waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht, dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag. En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt. Of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren, waardoor dingen misgaan.
0: Ja. Goed, dankjewel David Ent, dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is, mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje overdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoofdstad. Dat is de angst. Niet dat heel Tokio van de kaart wordt geveegd door een aardbeving, want dat is op dit moment het grote scenario. Deze experts, seismologen, die verwachten dat er binnen nu en iets van 30 jaar een enorm zware aardbeving komt. Een mega-aardbeving, hebben ze zelfs een naam voor. Tokio kan raken. En er zijn ook echt hele schattingen voor gemaakt. Er zijn bijna 20.000 doden, bijna 400.000 gebouwen die dan kapot gaan of afbranden en dat soort dingen en zo. En in Tokio is het natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan het nog wel wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een lage as over Tokio heen. Dus ja, zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
0: Ja.
2: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
0: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil, omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
2: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagata-cho. En Nagata-cho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Hè. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dat is heel erg aan het, al jarenlang, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
0: Ja, dan is dat meteen heel kwetsbaar. En nou zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
2: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij, de Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka, niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij, de Liberaal Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje, zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dan komen ze hiermee op de proppen.
0: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
2: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan, overgestapt. Zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat was Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden. Want de universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden, 100 bedrijven in een jaar, die vertrekken, 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dat is een soort van vliegwieleffect.
0: Ja, Tokio
2: dus de meer bedrijven hier naartoe
0: op,
2: verhuizen,
0: eigenlijk.
2: Des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik ben er mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond, ja, in eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
0: Ja. En nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen? Of een andere stad? Wat gebeurt er dan?
2: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan

0: 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
1: Ja, okay. Dus er spelen wel hele grote belangen mee. Ja.
0: Ja, enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
1: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt? En door wie?
0: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan. Of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. Dus we weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn. Om die keuze te kunnen gaan maken.
1: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Deze zomer richten het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. En zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: Absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja, intieme band zeg je, want gaat het

0: Niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben. Waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit een onderdeel kan zijn van die relatie. Maar waar mensen dus ook daadwerkelijk weer die romantische band ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarmee zijn dat soort technologieën wel heel erg anders dan bepaalde sekstoys bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die mensen misschien wat eerder gewoon gebruiken en in de kast leggen. En dat is het dan.
0: Ja. En wat minder diepgravende relatie mee hebben misschien.
1: Ja, precies.
0: Er zijn wel toekomstwetenschappers die zeggen dat mensen in 2050 meer seksuele en intieme relatie met robots hebben dan met elkaar.
1: Dat klopt, ja.
0: Waar komt dat toch vandaan, dat verlangen, denk je? Want dit is iets wat kennelijk heel aantrekkelijk is.
1: Ja, precies, ja. Ik moet ook zeggen, dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies. Ja, ja.
0: En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten.
1: Ja,
0: omschrijf die eens.
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten, zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat, en dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit kan dus wel uit zichzelf bewegen, kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast...
0: En daar kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja, je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je zeg maar instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zeg maar zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Dus... Ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem, inderdaad. Ja,
0: ja. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen... als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag van morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen, maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van hey, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van oh, wat een geweldig idee.
0: Ja.
1: Natuurlijk gaan we dat zo doen. Ja.
0: En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben. Is het een probleem
1: absoluut,
0: wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit. Dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of nee zegt bijvoorbeeld. Dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groter worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie, een partner die constant met je meepraat, dat ook al niet zo'n gezonde relatie is, toch?
0: Nee.
1: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
0: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is. Want het is uiteindelijk een pop.
1: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
0: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
1: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die zeg maar gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
0: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
1: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software-update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
0: Ja. Ja, en over data gesproken. In een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn. Dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat op straat komen te liggen.
1: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data, inderdaad. Ja. En het zijn op dit moment allemaal nog supercommerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
0: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, dat je met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: NPO Radio.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.